0: 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief met... Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief bij Telstra.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben de agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief bij Telstar, maar komt binnenkort naar de Bredase club. Hij was enkele jaren geleden de keeperstrainer van de jeugdopleiding. Technisch directeur Peter Maas is blij met de nieuwe toevoeging en kijkt uit naar de samenwerking. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben de agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Rick van der Mast is de nieuwe keeper.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale media platform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben de agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief bij Telstar, maar komt binnenkort naar de Breda'se club. Hij was enkele jaren geleden de keeperstrainer van de jeugdopleiding. Technisch directeur Peter Maas is blij met de nieuwe toevoeging en kijkt uit naar de samenwerking. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: See, I know that you know I'm on the microphone and I'm not alone. You see, I'm coming correctly, moving perfectly. I know one can't stop me. Step to the left, keep moving while you're shaking. Time you're taking, money I'm making. I never let another person try to control me.

Man. Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem. Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren. Handig toch?

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
6: Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand dat gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Alexander Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar Leo Creton overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief bij Telstar, maar komt binnenkort naar de Breda'se club. Hij was enkele jaren geleden de keeperstrainer van de jeugdopleiding. Technisch directeur Peter Maas is blij met de nieuwe toevoeging en kijkt uit naar de samenwerking. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl je er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Niels uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand dat gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: uit irgendwas. Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar Leo Creton overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. Rick van der Mast is de nieuwe keeperstrainer van NAC Breda. Van der Mast is nu nog actief bij Telstar, maar komt binnenkort naar de Breda'se club. Hij was enkele jaren geleden de keeperstrainer van de jeugdopleiding. Technisch directeur Peter Maas is blij met de nieuwe toevoeging en kijkt uit naar de samenwerking. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl je er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

flip side. Cheerio.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB, hoe kan ik je helpen?
5: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Thank you.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar, Leo Creton, overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.
1: Wie

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Om 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar, Leo Creton, overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
6: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de 3e etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.
8: Klassiek in een Breda. Informatie en praten over muziek en concerten die te beleven zijn deze week in Breda en omgeving. Adrie Lips zorgt voor de techniek en mijn naam is Jetje van Wijk. Welkom luisteraars op deze superzonnige zondag die ons beloofd is. In de verte voel je de vakantietijd al aankomen, die een heel fijn gevoel van vrijheid en onthaasting meebrengt. Maar nog even niet. Eerst nog een week met grote muzikale momenten, zoals het jubileumconcert van Capella Breda, die inmiddels al 50 jaar bestaat. en dat feestelijk gaat vieren met het uitvoeren van Dixie Dominee van Händel.

0: U luisterde naar het bijna goddelijke Torrente in Via Bibet uit Händels Dixit Domine. En hier in de uitvoering van het Rias Kammerkoor en de Academie für Alte Musik Berlin onder leiding van Justin Doyle. Naar aanleiding van het concert dat Capella Breda geeft, haar jubileumconcert, is onze studiogasten mevrouw Monica Tecklenburg. Zij is zanger bij Capella Breda. Dag Monica.
1: Dag Jetje.
0: Welkom bij ons. Ja, zondag 31 mei gaat het gebeuren.
1: Zeker.
0: Sprankelend goud. 50 jaar zang, verbinding en muzikale ambitie schrijven jullie in je persbericht. Dat pakt het allemaal mooi samen, denk ik, hè?
1: Jazeker, ja. En ik kan bijna niet wachten tot het zondag is. Want ja, wat je net hoorde, dat deel, dat is zo aangrijpend en zo heerlijk om te zingen. En daarnaast bestaat de Dixie Dominus natuurlijk uit spectaculaire virtuose muziek. Met veel fuga's en coloraturen. Ja, waar we heel erg hard aan gewerkt hebben en getraind hebben. En het wordt werkelijk prachtig.
0: Ja, ja, het is ook een hele klus dat werk, hè, dat Dixie Domine.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. En met hoeveel zangers gaan jullie dat nou doen?
1: Wij zijn met, dat weet ik eigenlijk niet, 28 of 29
0: ja,
1: zangers.
0: Groep,
1: ja,
0: dus.
1: Heel klein. Ja.
0: Want het klinkt bijvoorbeeld bij dat Rias Kammerkoor, klinkt het als een aardige club die daar aan het zingen is.
1: Ja, ik weet eigenlijk niet met hoeveel zij zingen. Maar bij ons gaat het echt ook zo mooi klinken. Daar ben ik van overtuigd.
0: Dat is een belofte. Ja. Dat is geweldig.
1: Dat mag, ja.
0: Zeg, Capella Breda is dus 50 jaar bestaat het dan.
1: Ja.
0: Hoe is dat? Weet je iets van hoe dat allemaal gegaan is in het verleden?
1: Ja, zeker. Ja. Het is natuurlijk opgericht door Daan Manneke. Die iedereen wel kent. Onze componist, Bredaarse componist. In 1976. En hij wilde iets anders dan de toenmalige grote koren. Dus hij wilde een klein kamerkoor oprichten met jonge mensen. En dat is gelukt, want heel veel mensen die op de Pedagogische Academie, PA toen, studeerden, die wilden dat wel graag. Die hadden muziekspecialisatie en die wilden wel met hem zingen. En dat heeft hij eigenlijk 40 jaar geleid, Capella Breda. En toen heeft hij het overgedragen aan Elisabeth Blom.
0: De huidige
1: die nu
0: dirigent.
1: Ook al bijna 10 jaar.
0: Meen je dat?
1: Onze dirigent. Ja, bijna 10 jaar. Ja, oh, ongelooflijk.
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Hey, en ja, ik weet niet, in het verleden als met Daan Manneke. Ik heb zo'n gevoel dat toch een ander soort muziek was. De muziekkeuze anders was als op het moment. Ik denk dat Daan niet zo gauw een Dixie Domine zou gaan doen.
1: Nee, en sterker nog, dat heeft hij naar aanleiding van deze keuze ook gezegd. Van ja, het is echt wel een hele klus. Ik zou het misschien wel niet gedurfd hebben.
0: Ja.
1: En toen zei Elisabeth van nou, maar dat is juist de reden waarom ik het wel gedurfd heb. Want ik wil de zangers uitdagen en ik wil laten horen aan het publiek dat ook een amateurkoor toch echt kan raken aan het professionele niveau.
0: Nou. Ja, maar dat is ongeveer wel de handtekening van Capella Breda.
1: Ja.
0: Dat het wel iets meer is dan een amateurkoor.
1: Ja.
0: Daar zijn we denk ik allemaal over eens.
1: Ja. Maar we hebben ook echt keihard eraan moeten werken. Maar het gaat lukken.
0: Goh,
1: echt lukken.
0: Nou, ik vind het ook echt een prestatie als dat inderdaad ook zo is.
1: Nou, kom luisteren.
0: Ja, inderdaad. Hey, en dat Dixie Dominus, is dat een jeugdwerk van Händel?
1: Zeker, ja. Hij was pas 22 toen hij dat schreef. Dus moet je voorstellen, de huidige 22-jarige. We vergelijken.
0: Ja, inderdaad. En dat is dus ook een van de meest spectaculaire composities uit het barokrepertoire.
1: Zeker. Ja.
0: En waarom is dat, denk jij?
1: Ja, wat ik daarnet al zei. Het is vooral deel 1 en deel 9. Dat is eigenlijk spectaculaire muziek. Omdat er diverse fuga's door elkaar heen lopen. En coloraturen waarvan je in eerste instantie denkt, hoe snel moet dat?
0: Kan je even zeggen wat een coloratuur is?
1: Oh, dat is een lijn van hele korte nootjes En die duurt vrij lang meestal.
0: Oh ja,
1: dus en iedere keer is het net even wat anders dan,
0: de, vorige. Dan de vorige.
1: Ja.
0: Nou, wij hebben dat eerste deel hier op de draaitafel
1: liggen.
0: Dat
1: is fijn. Ja.
0: Dus we gaan er eens even naar luisteren. Het eerste deel uit de Dixis Dominus van Händel.

0: U luisterde naar het eerste deel uit het Dixit Dominus van Händel in de versie van het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. Wat fijn moet dit zijn om te zingen, Monica.
1: Zeker.
0: Geweldig. Het zwingt de pan uit, als het ware.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: Nou gaan jullie ook nog een ander werk zingen.
1: Ja.
0: De Kroningsanthem. Kan je daar iets van vertellen?
1: Ja, zeker. Ja. Dat is ook hele andere muziek, wel van Händel. Let thy hand be strengthened. En dat heeft Händel geschreven voor de kroning van George II in de Westminster Abbey.
0: Wauw.
1: En dat is een stuk van feestelijke grandeur, luister en glans. Wat langzamer, het zijn drie delen. Het middelste is traag en toch ook wel overweldigend. En die twee andere delen, die zijn koninklijk eigenlijk.
0: Ja. Want het is zo geweldig dat jullie dit in de grote kerk gaan zingen.
1: Ja, precies. Dat vinden we ook zo fijn. Ja.
0: Want zeker voor zo'n werk als wat ik voor de Westminster
1: heb. Zeker.
0: Dat is eigenlijk in die tijd maar één keer opgevoerd, hè? Maar dan wel in die ruimte.
1: Ja, precies.
0: Dus die is heel erg belangrijk daarin, hè?
1: Ja, zeker. Ja, de grote kerk is eigenlijk de enige plek in Breda waar het kan gebeuren.
0: Tot z'n recht zou komen, ja.
1: Ja, en Kapelle Breda heeft natuurlijk vaak in de grote kerk opgetreden. Dus we vonden dat echt nodig dat nu daar plaatsvond. En we gaan ook nog in Deventer dit stuk
0: Dit programma
1: op 6 juni. En dat is dan in de Bergkerk. En dat is ook een grote kerk met veel akoestiek.
0: Oké, en jullie denken die hele kerk vol te krijgen?
1: Nou, dat hopen we heel erg. En ook hopen we dat de luisteraars van dit programma komen. Als je als luisteraar van dit programma een ticket koopt, dan krijg je korting. Als je naar onze website gaat, dan zie je dat vanzelf.
0: Oh, dat is een hele mooie tip. Geweldig.
1: Ja.
0: Ja, dat hoorde je ook heel mooi op deze, wat we net gehoord hebben. Het prachtige orkest. Jullie hebben ook een bijzonder orkest,
1: ja,
0: hè?
1: Jazeker, ja. Dat is Academia Amsterdam. En die zijn echt gespecialiseerd in barokmuziek. Spelen ook op oude instrumenten. En daarom zingen wij dit stuk ook op 415 hertz. Ik ben heel benieuwd, want we hebben nog niet samengewerkt.
0: Okay.
1: Dat gaat aanstaande zaterdag gebeuren. Dan gaan we in Utrecht het orkest treffen.
0: Ja.
1: En gaan we heel de dag
0: met
1: elkaar repeteren. Om de laatste puntjes op de i te zetten. En de
0: spel samen te krijgen.
1: Ja.
0: Oh, dus het wordt een feestweekend voor jullie.
1: Zeker, ja. Wat ik nog niet gezegd heb, is de solisten. Want dat is ook best bijzonder.
0: Ja, ja.
1: Een aantal solisten komen uit het koor. Maar ook onze dirigent Elisabeth is solist. De eerste sopraanpartijen worden door haar gezongen.
0: En dan doen jullie het gewoon op jezelf?
1: Hoezo?
0: Of zij blijft dirigeren terwijl ze zingt?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar dat komt helemaal goed, want dat hebben we al eerder meegemaakt.
0: Ja. Oké, en hoeveel solisten hebben ze?
1: Even denken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 5.
0: Wauw, zeg.
1: Ja.
0: Dat is echt een groot werk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, zeker.
0: Heb je het dan ook over dat Kroningsanthem? Of is dat vooral bij Dixit Dominus?
1: Dat is bij Dixit Dominus.
0: Oké.
1: Ja,
0: hebben jullie in het verleden ooit een concert gegeven van dit formaat?
1: Vast wel, maar dat kan ik zo niet melden. Want ik ben natuurlijk niet al 50 jaar zanger.
0: Ik denk dat Daan...
1: Maar dit is wel heel groot bij elkaar.
0: En ook die grootste muziekwerk.
1: Ja.
0: Hè, dat is het gewoon. En dan met maar 30 zangers. Ik ben echt heel benieuwd hoe dat klinkt.
1: Ja,
0: ja en wij hebben hier nou nog het laatste deel uit de Dixit Dominus. Kan jij daar iets van vertellen?
1: Deel 9.
0: Gloria Patri.
1: Nou, dat is echt overweldigend. En als je zou vragen van, wat was nou het lastigste stuk om in te studeren?
0: Ja.
1: En om echt goed te krijgen, echt alles recht onder elkaar, zodat het transparant klinkt.
0: Blijft, ja.
1: Dat is deel 9.
0: Oké, nou, ja. We gaan met gespitste oren luisteren. Maar ik wil jou nou nog eventjes heel erg bedanken dat je naar de studio bent gekomen. En voor je uitleg. Je hebt ons heel warm gemaakt voor het concert. En wil je heel veel succes en jouw gezelschap natuurlijk. Heel veel succes wens.
1: Dank je wel.
0: Maar vooral heel veel muziceerplezier.
1: Ja, dat gaat zeker lukken. Ja, ik kan nog één ding zeggen. Want er komt ook nog een verrassing tijdens het programma. Waarmee we Daan Manneke willen eren. Want dat is er natuurlijk ook.
0: Maar
1: daar ga ik verder niets over vertellen.
0: Nee, oké. En wij gaan nou even luisteren naar dat Gloria Patri et Filio.

U luisterde naar een gedeelte van het Gloria Patri et Filio uit Dixit Domine van Händel. Hier in de uitvoering van het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloist onder leiding van John Elliott Gardiner. En het is naar aanleiding, laten we het horen, naar aanleiding van het jubileumconcert van Capella Breda op zondag 31 mei in de Grote Kerk om 4 uur. Een aanrader. Ja, en dan gaan we nu naar de Waalse Kerk. Naar cultuur tijdens het middaguur op vrijdag 29 mei. Waar we kunnen gaan luisteren naar pianist Stéphane de Maay. Hij is een graag geziene gast in de Waalse Kerk. Studeerde zelf aan de École Normale in Parijs. En was laureaat van talrijke wedstrijden in Europa en zelfs de VS. Zo'n 20 jaar lang doseerde hij piano en kamermuziek aan de conservatorium van Rotterdam en Leuven. En nu is hij hoofd klassieke muziek van het Koninklijk Conservatorium in Luik. Wat gaat hij spelen aanstaande vrijdag? Alle walsen van Chopin. Genieten dus. Ja, in de Catharinestraat 83 om 12 uur. Wij laten u nu een door Stéphane de Maay gespeelde nocturne van Chopin horen.

U luisterde naar de nocturne nummer 20 in Cis mineur, gespeeld door pianist Stefan de Mai. En naar wie u kunt gaan luisteren aanstaande vrijdag in de Waalse kerk om 12 uur. Ja, en nou, we zitten op het half uur, dus tijd voor de agenda van de komende week. Het begint al heel mooi. Morgen, maandag 25 mei, komt het orkest van de 18e eeuw naar het Chassé Theater. En zij gaan een programma spelen met de titel Destiny. Zij zetten daarin Mozart's Mis in C klein naast Beethoven's Vijfde Symfonie. En dan tonen ze de verbindende magie van die muziek. Nou, dat belooft wel wat. Het begint om 3 uur. Ja, het zal waarschijnlijk heel mooi zijn. Oh, wat is er toch veel om te kiezen. Wat ook begint morgen is dat de Elisabeth Concours, Koningin Elisabeth Concours in België, de finale week, weet wel, die hele beroemde. U kunt het allemaal beleven op de radio. Dus dat is wel heel erg leuk. Twee solisten per avond. Dan zijn we bij donderdag 28 mei. En dan kunt u weer lekker gaan smikkelen en ook gaan luisteren naar mooie muziek bij Ulvenhart. En landgoed Ulvenhart in die mooie Vlaamse schuur die ze daar hebben. U bent welkom vanaf 18:30 en er komt een violiste en een pianist. Sil van Heringen heet de violist, dat is een meisje, en een Griekse, Myrto Bamparaku. Nou, mooie namen. Dan hebben we cultuur tijdens het middaguur. Die pianist, Stefan de Mai, die alle Chopin-walsen komt spelen om 12 uur. Ook iets om te genieten. Zaterdag 30 mei komt Opera Zuid. En die gaan iets wat tussen een opera en een operette in zit uitvoeren. L'Étoile. En die is van Chabrier. Daarover straks wat meer. En dan zondag de 31ste, waar we het daarnet over hebben gehad. Capella Breda, die komt concerteren en komt vieren dat ze 50 jaar bestaan. Een echt heerlijk en feestelijk concert.

U luisterde naar het lied van de vogels, gecomponeerd door cellist Pablo Casals en ook door hem zelf gespeeld. En het is dus een historische opname, die man is al heel lang dood. En je hoort hem er ook tussendoor ademen en zingen. En ja, het was dus een legendarische cellospeler. En niet voor niets draaien we dit nu. Want in België vindt de komende week de finale van het Koningin Elisabeth Concours plaats, waarbij dit jaar de cello het instrument is waar alles om draait. Maar daar hebben we direct meer over. Nu gaan we even naar het Chassé. Zaterdag 30 mei, waar Opera Zuid de operette L'Étoile van Emmanuel Chabrier gaat uitvoeren. Om 19:30 begint het al. Daar moet u goed aan denken, want meestal gebeuren de uitvoeringen later. Maar dit duurt altijd zo lang. Dit is een soort opera, hè? De uitvoering is heel goed gevallen in het Eindhoven Park Theater. En de Volkskrant kopt een uitbundig spektakel met hilarische teksten. Ja, opera, operette. Een kwetsbare theatermuziekvorm die alleen maar overeind blijft met muzikaal raffinement en ook met een scherpe timing van de grappen. Het verhaal speelt zich af in het koninkrijk van Olaf I, die zijn verjaardag traditioneel viert met een executie. Grappig gegeven, vindt u niet? Maar het geheel houdt je een lachspiegel voor, waarin de willekeur van macht, de zotheid van het lot en de vergankelijkheid van het bestaan op scherpzinnige wijze worden blootgewerkt. De regisseur, die heet Matthew Eberhardt, brengt alles tot leven samen met het orkest Phil Zuid. Kom lachen en genieten. Zaterdag 30 mei om 19:30 in het Chassé. En wij gaan naar een stukje luisteren van L'Étoile van Chabrier, onder leiding van geen kleine jongen, John Elliott Gardiner.

U luisterde naar de ouverture van de opera buffa, de operette L'Étoile van Emmanuel Chabrier. Hier gespeeld door John Elliott Gardiner en de orchestre de l'Opéra de Lyon. En aanstaande zaterdag, 30 mei, kunt u om 19:30 in het Chassé Theater hiervan gaan genieten. Wij willen zomaar voor de lol is een andere operette ouverture hiernaast zetten, is laten horen. En wel die van Johann Strauss' zoon. De ouverture tot de Vledermaus. En het orkest hier staat onder leiding van Zubin Mehta. Een dirigent die dat heel mooi doet.

U luisterde naar een gedeelte van de ouverture van die Fledermaus van Johann Strauss, zoon. Door onder leiding van Zubin Mehta. Hoorde u hoe anders het was dan die L'Étoile van Chabrier? Zo'n mooie orkestratie, zo'n mooie vervlechting van de verschillende thema's. En het is ook een operette. Misschien moeten wij de operettes eens gaan herwaarderen. Maar u kunt dus naar L'Étoile gaan luisteren aanstaande zaterdag om 19:30. Een belevenis, denk ik echt. Zoals we al eerder zeiden, start maandag, morgen dus, de finale week van het Koningin Elisabeth Concours in het Beaux-Arts in Brussel. Iedere avond om 8:00. En het is ook op de televisie te zien. En het is echt een hele belevenis. Al dat toptalent. 2 finalisten per avond die buiten een verplicht nieuw gecomponeerd werk een cello-concert naar keuze zullen uitvoeren. Toen er afgelopen week bij Muzieksalon Spronk een voorstelling werd gepresenteerd over de Strauss-familie. Oh nee, dit is een volgend onderwerp. We hebben het over het verplichte werk, gecomponeerd door een Chinese componiste die in Amerika is geboren, Fang Man, met een enorme productiviteit. En alle kandidaten gaan dan het werk Four Odes to the Tidings of Flowers spelen. Het is de 75ste verjaardag van de wedstrijd. Evenals de 150ste geboortedag van koningin Elisabeth en Pablo Casals, van wie u daar straks zijn lied van de vogels hoorde, is één van de grootste cellisten van de vorige eeuw. Ter gelegenheid van het feestelijk jaar zijn er verschillende evenementen en tentoonstellingen georganiseerd met dan de cello-wedstrijd als hoogtepunt. En heel leuk, voor de winnaar van deze editie van het Koningin Elisabeth Concours ligt nog een bijzonder extraatje in het verschiet. Want hij of zij, degene die wint, krijgt namelijk de Gauffrillaire cello uit 1733 van Pablo Casals voor een periode van 4 jaar in bruikleen. Casals bespeelde het instrument ruim 60 jaar en noemde het zijn dierbaarste vriend. Wij laten u nu een klein gedeelte van een celloconcert horen dat door verschillende kandidaten deze week gekozen is. En dat is het eerste celloconcert van Shostakovich. En dat ligt er niet om. Als je dat kon spelen, luister u het maar eens naar sterspeelster Sol Cabetta met het Carlos Kalmar Orchestra.

onder de klanken van Sjostakovic gaan wij u danken voor uw aandacht. Een hele fijne dag toewensen en ook een hele fijne week, want er is veel te genieten.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking. En ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2:00 vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij de overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.
6: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu. Met René Omen.
7: Een goedemorgen iedereen. Fijn dat je luistert naar Grensgeluiden op deze eerste Pinksterdag. Eind deze maand gaat het Boeimeerpark in Breda als beeldentuin officieel open. Maar een aantal bewoners zien bijvoorbeeld Dirk Dobber van Bobby Klei of de zuilen van Govert Heikoop helemaal niet zitten. Kunst in de openbare ruimte. Het is eigenlijk altijd een gevecht tussen bewondering en ophef. Ik liep eerder deze week mee met initiatiefnemers Gerard van den Berg en Berry van Gerven. Theater 77 onderzoekt met BV Vastgoed de meedogenloze wereld van de huidige maatschappij en prestatiedruk. Het is de eigentijdse bewerking van David Mamet's klassieker Glengarry Glen Ross. Wanneer de directie van een makelaarskantoor een verkoopwedstrijd uitschrijft, waarbij alleen de beste verkopers overblijven, ontstaan er een nietsontziende strijd. En de voorstelling wordt gespeeld op locatie in een kantoorsetting. De voorstelling is uitverkocht, maar wij gaan toch een aardig gesprek voeren over de kunst van het acteren op locatie. En bovendien nog een andere voorstelling eruit lichten van Theater 77, zeer binnenkort. Ik spreek straks met acteurs Maaike van Kuik en Antoine van Riel. Ja, dan kunstenaars ontwikkelplatform KOP. Die is verhuisd naar de Moerbei in Breda. Het is een belangrijke stap voor de organisatie. En KOP gaat zich bovendien nadrukkelijk richten op samenwerking met anderen. Al dus de organisatie. En ze vieren dat meteen met een project uit je dak. Anne Goossen ging kijken op de nieuwe locatie. En Hein van Kemenade bespreekt het boek Het Huis op de Heuvel van Cesare Pavese. In de jaren van de Tweede Wereldoorlog, de eerste jaren daarvan, zwelt iedere avond het geluid van het luchtalarm aan boven Turijn. Het is er niet meer veilig en Corrado besluit zich terug te trekken in de heuvels rond de stad. Techniek in de veilige handen van Henk Schiering en Adrie Lips. En als je ons wil voorzien van berichten of andere feedback, dat kan van alles zijn, persberichten, opmerkingen enzovoort, dan mail je naar info@grensgeluiden.nl. Dus info@grensgeluiden.nl. In dit programma kan je terugbeluisteren bij Breda Nu na de uitzending bij Breda Nu uitzending gemist. Goed, aanstaande zaterdag 30 mei wordt de beeldenroute Boeimeerpark officieel geopend door wethouder Marieke de Nobel. Het is een feestelijke gebeurtenis voor de buurt en initiatiefnemers Gerard van den Berg en Berry van Gerven. Een kleine smet op de feestvreugde is wel de commotie uit het verleden, want niet iedereen was blij met de invulling. Ik liep eerder deze week alvast rond met Gerard en Berry. Ja, een beetje winderige middag hier in het park. Ongeveer een week voordat het eigenlijk helemaal open gaat. Ik zie hier wandelaars, ik zie hier water. Ik zie hier bomen uiteraard. En ik zie hier Dirk Dobber. Gerard, wat doet Dirk Dobber jou?
1: Dirk Dobber vond ik een heel vrolijk beeld. Hij is een beetje buiten de route gevallen. Hè? Omdat, daar zal Berry dadelijk iets over vertellen. Maar Dirk Dobber is wel een beeld wat heel veel aantrekkingskracht heeft op kinderen. Hè, die er opklimmen en ermee bezig zijn. En bij mooi weer is het ook een toevluchtsoord voor zwangere vrouwen geworden.
7: Ja, je woont zelf tegenover het park. Wanneer is het ooit begonnen, het idee om hier dat park te vullen met beelden?
1: Eigenlijk zijn we begonnen met toen hadden we twee beelden. Dat is hier die van Kees Bukkus. En dat beeldje wat je daar in de verte ziet, dat kwam van de Inkom Breda af. De Inkom werd afgebroken en stond eigenlijk dat beeldje daar zieltogend. En toen hebben we gezegd van nou laten we ze begin maken in het park aan een serieus beeldenroute. En in die tijd zijn die twee geplaatst. En zo zijn er eigenlijk in de loop der jaren steeds beelden bijgekomen. Er zijn beelden geschonken. Hè, er zijn beelden ook in de verdrukking geraakt. Dus ja, het is eigenlijk de beelden vertegenwoordigen allemaal wel een tweede leven.
7: Ja, maar dat is mijn volgende vraag. Jij staat een beetje bekend als redder van allerlei beelden. Oh. Beelden die afgedankt zijn, beelden die uit een collectie komen. Ja. Die in een depot stonden. Ja. Waarom deed je dat? Het redden van beelden?
1: Nou, omdat ik geïnteresseerd ben in kunst uiteraard. En na mijn werkzaam leven als interieurarchitect heb ik me aangesloten bij Heemschut Nederland. Hè, die eigenlijk beelden, architectuur, landschappen, je kunt het zo gek niet verzinnen, probeert te behouden voor de toekomst. En heb me toen aangemeld om daarin ondersteuning te geven. Nou, in de landen heb ik daar belangrijke kunstwerken in gered. Onder andere van Peter Struiken, van René Daniels, Alfred Eikelenboom moet ik zeggen. En deze collectie trof ik eigenlijk in Breda aan, die best veel in de opslag had liggen, zo her en der. Of in de knel had staan, zal ik maar zeggen. En toen is eigenlijk mijn contact met de gemeente ontstaan om te kijken van God, haal het eens uit zijn beknellingen en uit het depot en uit de opslag. En laten we eens kijken of we er iets serieus mee kunnen doen. Maar ja, wij vinden toch dat het park met zijn beelden een grotere meerwaarde gekregen heeft.
7: Nou, mijn collega Yvonne Ton die heeft een tijd terug, toen het beeld van Bobby Klei werd geplaatst, heeft ze haar ook geïnterviewd. En dat ging ook over dat beeld.
8: En had je al meteen snel een beetje in beeld van, nou, zoiets wil ik gaan maken voor dat park?
9: Eigenlijk ging dat inderdaad vrij snel. We waren hier toen in die week en toen hoorde ik dat de Mark, de rivier die door het park heen stroomt, af en toe ook overstroomt. Dus dat het park onder water komt te liggen. En dat beeld sprak gelijk, ja, tot me. En ja, daarnaast dit beeld van drijvende Dirk Dobber, ja, ontstaan eigenlijk.
8: Ja, want het is inderdaad een drijvende figuur. Je zou hem ook zo op het strand kunnen voorstellen, hè?
9: Ja, precies. Dat maakt het beeld ook wel een beetje bizar. En het heeft ook wel veel humor. Het is vrij speels ook. En dat is ook wel wat ik belangrijk vind in mijn werk. Dat ja, juist die onhandige dingen met een knipoog en een glimlach weer waardeerd worden.
8: Dus dit is echt wel een beetje representatief voor jouw werk?
9: Ja, dat denk ik wel.
1: Vele mensen vinden het.
7: Ja, dat is even de vraag. Gerard, ik ga even de vraag stellen die jij helemaal niet leuk vindt. Oh. Toch is het van belang ook om dat wel even te weten. Met name dit beeld van Bobby Klei. Ja, dat leidde tot controverse bij een aantal mensen hier in de buurt. Dat is helemaal toch een beetje ontspoord uiteindelijk. Later ook nog met de zuilen van Umand, een ander kunstwerk.
1: Nou, van God,
7: hoe ben je in godsnaam doorgegaan met al die kritieken die je kreeg? Wat je over je heen kreeg hier?
1: Nou ja, omdat ik in het begin vond ik dat, zoals je zegt, niet leuk. Maar ja, ik ben hier zo enthousiast over. En ook met Berry en ook de afdeling cultuur van de gemeente Breda heeft dit steeds ondersteund en is daar ook enthousiast over. Hè, om de kunst als het meerwaarde van het groen van het park te zien. En ja, ik ben er ook achter gekomen, kritiek moet er zijn binnen kunst. Dat houdt de discussie ook levendig. We hoeven niet met z'n allen van alles mooi te vinden. Hè, je mag daar kritiek op uiten. En ik merk nu het beeld er eenmaal ligt, dat heb ik een beetje de indruk, ja, dat het omarmd is gaan worden.
7: Dus de storm is toch wel een beetje gaan liggen in de loop der tijd.
1: Jawel, maar er zijn ook nog mensen, ja, die vinden het gewoon een lelijk beeld. Maar ja, dat mag. En ik vind, als je met respect, hè, ik vind ook wel soms mensen die dingen doen aan de huis of in de omgeving, daar ben ik ook niet altijd enthousiast over. Maar ik vind dat we als stadsbewoners coulant en vrij van geest, zal ik maar zeggen, met elkaar om moeten gaan.
7: En dit gezegd hebben, en kijken we meteen op de tekst van collega Yvonne Nee. Je ziet reeksen water komen, hoort de tongen samengaan. Of ze geliefden zijn, zo praten zij die alle taal verstaan. Dat is ineens weer een tekst, Gerard, in plaats van beeld.
1: Ja.
7: Hoe komt dit beeld hier eigenlijk? Hoe komt dit beeld hier? Hoe komt deze tekst hier?
1: Dit beeld dat heeft eerst gezeten aan de Tolbrug. Ja. Tolbrug. En nou ja, toen kwamen we er eigenlijk zo achter dat deze beeldtekst aan de Mark ook prachtig weer zijn tweede invulling kan hebben.
7: Nou zie ik dat er een hele, ja, wat is het, een ponton of in ieder geval een ondergrond gebouwd is. Of stond dit er al voor deze tekst?
1: Nee, dit was er al. Ja.
7: Kosmische eenheid is dit. Dat is een heel klein marmeren beeldje eigenlijk, een sculptuur. Is dit ook een gered beeld, Gerard?
1: Ja, want dit beeld, dat heb ik verteld je net, de inkom is afgebroken. En dit beeldje stond eigenlijk aan de entree van de inkom. En de inkom was al helemaal weg. En dit beeldje stond nog troosteloos tussen de hekken in. En toen heb ik tegen de gemeente Breda gezegd van, ja, god, zullen we dit beeld ook niet naar het park halen en een mooie plek geven. Dus,
7: kun jij de naam uitspreken van de man?
1: Ja, ik zeg Tchorsky. Ja? En dat andere is voor mij vrij moeilijk.
7: Ook opstaan.
1: Tchorsky is een achternaam.
7: Het is in ieder geval een beeld uit 1991. Ja. Ja, dan komt daar Berry bij. Die had het heel druk net. Berry, kun jij even aangeven wat jouw aandeel is in dit hele beeldenproject in het park?
10: Nou ja, Gerard is er eigenlijk al in het begin mee begonnen. En heeft mij daar vrij vroeg toch wel bij gevraagd. En daarin zijn we toch een heleboel dingen wel samen opgetrokken. Gerard heeft zich vooral bezig gehouden natuurlijk met het of de beelden die beschikbaar waren om die hier naartoe te krijgen. En verder hebben we samen gekeken waar we de beelden kunnen plaatsen. Wat de beste plek is voor die beelden. We hebben er wel behoorlijk mee zitten schuiven voordat we echt op de definitieve plek kwamen. En we hebben nu het idee dat alles wel echt staat waar het behoort te staan in het park. Wat ik leuk vind aan het park is dat de beelden echt mooi samenwerken. Ja. En dat maakt, vind ik, het park nu echt een park. Dat, meer een park dan dat het was.
11: Ja, we eindigen nu toch weer bij Dirk Dobber. We staan nu vlakbij Dirk Dobber. Kleurrijk, hè? In de zwembroek rood en de golven eromheen. Wint dit beeld eigenlijk voor mensen? Want dat is ook even de vraag, hè? Van, het is natuurlijk in het begin misschien wat opvallend. Wint dit ook, Gerard?
1: Ja, ik heb zelf...
11: En krijg je ook dat soort reacties?
1: Nou ja, er zijn mensen die er toch moeite mee bleven houden. Nou, dat vind ik goed. Van, je hoeft het echt niet mooi te vinden. En, maar ik denk, als dat hier een tijd ligt, is altijd zo. Dat heb ik in mijn werk, hè, want ik doe dat in heel Nederland. Als ergens een kunstwerk staat, en dat heeft veel tongen losgemaakt, maar als het uiteindelijk verdwijnt, hè, dan gaan de tongen weer los. Want dan wil mensen het toch behouden, want het is ons beeld geworden. Mm. En ik denk dat dat bij Dirk Dobber ook zou kunnen gaan gebeuren.
11: Het lijkt wel alsof je het over asielzoekers hebt die ergens...
12: Ja toch, die worden dan ergens geaccepteerd of niet. Nee. En dan uiteindelijk wil er niemand meer kwijt.
1: Nee, klopt.
10: Ja. Niet of je Dirk Dobber met een asielzoeker moet vergelijken. Maar het is gewoon een heel lief beeld. En dus daarom is het toch wel gek dat het zoveel commotie oproept. Want het is zo'n onschuldig beeld eigenlijk, als je het ziet liggen. Ja.
11: Is het omdat mensen toch vaak een heel ander verwachtingspatroon hebben van een kunstwerk in de openbare ruimte?
10: Ja, maar dat is al zo oud als Methuselam. Ik bedoel, als je kijkt hoeveel beelden er wel niet op weerstand zijn gestuurd, dan verbaast me dat niks. En ook heel veel beelden verdwijnt het weer. Ook heel veel beelden blijft die weerstand.
11: Ja, de opening van de beeldenroute in het Boermeerpark is aanstaande zaterdag 30 mei. Dat is om 14:00 door wethouder Marieke de Nobel. En er is ook muziek door saxofonist Frink van der Kooi en enkele muzikale vrienden. En de reportage werd begeleid door muziek van de bekende trombonist. Die in ieder geval heel zo bekend is dat iedereen weet wie ik bedoel. Miles Davis, en die is over een paar dagen is het de datum waarop hij 100 jaar geleden is geboren. Miles Davis met zijn trompet dus. Het Huis op de Heuvel van Cesare Pavese is het boek dat hij van Kemenade voor deze week ter hand nam. In een sobere stijl laat de acteur vooral zien voor welke keuzes een mens staat als de wereld in puin ligt. Wat houdt dat in? Het goede doen in tijden van oorlog. We schakelen naar Leeuwendorp in Zeeland, waar Marlies van Genen en Hein van Kemenade klaar zitten om dit boek te bespreken.
6: Grensgeluiden. Boekbespreking door Hein van Kemenade.
8: Hein, goedemorgen. We gaan het hebben over het boek Het Huis op de Heuvel van Cesare Pavese. Het is een boek wat uitgekomen is in 1947 en nu opnieuw uitgebracht is door uitgeverij Cossé. Het is een boek wat een paar hele belangrijke verhaallijnen heeft. Dat is de oorlog in Italië, de jaren van oorlog in Italië, de tegenstellingen die daar zijn. Kun je daar iets over vertellen?
13: Ja, het gaat over een man die heet Corrado. En Corrado is leraar in Turijn. En op een gegeven moment wordt in de oorlog Turijn gebombardeerd. En dan vlucht hij voor die bombardementen naar de heuvels ten oosten van Turijn. En om daar beschutting te vinden en om de bombardementen te ontvluchten. Want hij is gewoon bang voor de oorlog en bang voor al dat geweld.
8: Ja, hij is niet alleen bang voor de oorlog, hij wil er gewoon niet aan. Hij wil er niet in komen. Dus hij kiest ook geen partij.
13: Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar als die oorlog, die is dus in feite overal. De oorlog in Italië was ook anders dan de oorlog bij ons. Die was trouwens ook overal, dat is wat oorlog kenmerkt, denk ik. Maar in Italië hadden ze Mussolini, een fascist die ook met Hitler onder één hoedje speelde. En de geallieerden die hebben al in 1943 het zuiden van Italië via Sicilië bevrijd. Mm-hmm. En dat leidde uiteindelijk tot de val van Mussolini. En hij is ook vermoord toen hij naar Duitsland wilde vluchten. En de Duitsers zijn toen Noord-Italië binnengevallen. Omdat daar alles in rep en roer was. En die hebben daar de Republiek van Salo gesticht. En dat heeft ertoe geleid dat er echt een burgeroorlog in Italië, vooral in het noorden, losbarstte tussen partizanen en Duitsers en Mussolini-gezinden en allerlei groeperingen. Dus het was voor die Corrado, om weer naar die hoofdpersoon terug te gaan, een hele onduidelijke wereld. En waar hij ook kwam, overal kwam hij toch dingen van die oorlog tegen.
8: Ja, op enig moment hoort hij vanuit een huis gezang en gaat hij daar naartoe en ontmoet hij daar Kate, een oude vriendinnetje.
13: Ja, en dat is ook een hele bijzondere ontmoeting, want daar gaat het dus enerzijds ook over hoe hij met vrouwen omgaat en dat hij eigenlijk geen binding met haar kon hebben. En zij blijkt ook een zoon te hebben die Dino genoemd wordt, maar diens eigenlijke naam Corrado is. Dus dan krijg je een zeker vermoeden dat hij misschien wel de vader is. Maar Kate is daar ook niet echt duidelijk naar hem toe over. Maar hij zelf wil ook geen vader zijn. Hij is zelfs nog een tijd samen met zijn zoon in een klooster gevlucht. En dat maar ook hun wegen gaan weer uit elkaar. En dan gaat Dino, die gaat sluit zich aan bij de partizanen in de heuvels ten noorden van Turijn. Mm-hmm. En de bergen. En hij trekt de andere kant uit naar zijn geboortedorp, Santo Stefano Belbo. Mm-hmm. En dat ligt in de Langen. En dat is toch. Daar heeft hij een hele gelukkige kindertijd gehad.
8: En vindt hij daar wat waar hij naar op zoek is? Want het is wel een zoekende figuur.
13: Ja, en hij vindt zijn ouders, zijn zus, en hij vindt het leven daar. Maar tijdens de tocht is hij doodsbenauwd om die naam van zijn plaats, van zijn dorp, uit te spreken. Uit angst dat ze zullen zeggen, het is totaal verwoest. Ja. En die angst die blijft, ook al is hij een half jaar in dat dorp, dan is er nog die angst van dat hij in zijn huis komt waar zijn ouders zijn en zijn zus. En dat daar de muren zwart geblakerd van de oorlog zijn. Zo staat het er letterlijk.
8: Ja, ja. Ja, ik kom nog heel even terug op Kate en de zoon. Kate heeft zich sowieso door hem verlaten gevoeld. En ik denk ook, Kate die sprak heel duidelijk naar hem uit. Het is mijn zoon. Ja. Ik heb die jongen opgevoed.
13: Ja, maar dat is dan. Maar goed, je kunt ook de vader zijn van een kind zonder het opgevoed te hebben.
8: Nee, dat weet ik. Maar zij. En het leuke is dat Dino zich eigenlijk ook op die manier gedraagt. Mm-hmm. Hij hecht zich ook niet aan Corrado.
13: Nee, maar die twee hebben elkaar eigenlijk nooit gekend.
8: Nee.
13: Dus dat vind ik heel logisch eigenlijk.
8: Ja.
13: Maar het is ook belangrijk voor de gedachtes van Corrado. Het boek draait om hem en zijn gedachtes, wat hij van alles vindt. Want tijdens zijn tocht naar zijn geboortegrond, dan maakt hij ook een slachtpartij mee. Ja. En dat zijn allemaal hele akelige dingen. En als hij eenmaal lang genoeg een half jaar thuis is, dan nog blijft die angst. En dan is er op het einde van het boek een klein stukje in zijn regel voorlezen.
8: Ja.
13: Hoe hij het dan bedenkt. Hè, dit is echt het leven in het bos waar je als jongen van droomt. En soms denk ik dat alleen de onwetendheid van kinderen, echte oprechte onwetendheid, je in staat kan stellen te zien wat er gebeurt zonder je op de borst te slaan. Dus ja, dus alles gebeurt en hij ziet het, hij legt het vast. En ook, hij zegt ook, misschien zijn alleen de doden weten die wat er nou de bedoeling van dit allemaal was.
14: Mm-hmm. Denk je dat er tussen de schrijver Pavese en Corrado is het zijn verhaal, denk je?
13: Nou, het is niet exact zijn verhaal, maar het is wel zo dat, denk ik, Corrado heel erg de gedachtes van César Pavese weergeeft. En dat was ook een enorme twijfelaar. Maar daar kunnen we het misschien een andere keer over hebben.
14: Ik vond het een prachtig boek.
13: Ik ook. Zeer de moeite waard. César Pavese, Het Huis op de Heuvel, uitgegeven door Cossé en vertaald uit het Italiaans door Martine Vosmaar. In elke boekhandel.
6: Grensgeluiden. Kunst en cultuur op Breda Nu.

0: maakte ooit deel uit van de hele bekende band Japan. Maar dit was een solo stuk van hem, David Sylvian. Die Ink en The Well was dat. Stichting Kop, oftewel kunstenaarsontwikkelplatform, is verhuisd naar de Moerbei aan de Aardehoek 4 in Breda. In de Moerbei is een dagbestedingslocatie met onder meer een professionele houtwerkplaats, ateliers, een moestuin en een gezamenlijke keuken. En naast andere kunstprojecten en programma brengt Kop op deze plek kunstenaars en deelnemers van de dagbesteding samen om gezamenlijk kunstprojecten te ontwikkelen. En de ambities van Kop voor de komende jaren zijn samenwerking met anderen, het realiseren van grootschalig werk en het vergroten van publieksinteractie. En volgens Kop biedt de Moerbei precies de ruimte en context om deze ambities verder uit te diepen. Anne Goossen ging alvast kijken op de nieuwe locatie samen met directeur Meike Veldhuizen. Om te beginnen in de werkplaats in de kas.
1: Ja, hier staat Anne van de Radio bij de kas. Die hebben jullie ook nog, een
2: zeker.
1: Kas.
2: Ja, zeker. En, ik ben Pieter trouwens.
1: Nou, hoi Pieter, wat leuk. En wat heb je net in die kas gedaan?
2: Plantje water geven, hè. We hebben een lang weekend voor de boeg, dus...
1: De plantjes hebben hier dorst uit hele... en krijgen dan wat water uit hele mooie flessen. Limo flessen.
2: Ja, dan kan dat het weekend over.
1: En wat staat hier in de kas?
2: Tomaat, paprika, courgette.
1: En is dat allemaal voor dat menu van dag gekookt wordt?
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Fantastisch. Ja. Nou,
2: en buiten hebben we nog veel meer watermeloen, aardappels, prei, uien.
1: Dus de mensen die hier de dagbesteding doen en de medewerkers van Kop, die hebben prachtig mooi vers eten.
2: Ja, zeker.
1: Nou Pieter, dank je wel.
2: Ja.
1: Ja, Maaike, nou lopen we hier de werkplaats in.
3: Ja.
1: En dit is niet even zomaar een klein werkplaatsje.
3: Nee, nou de eerste keer dat wij hier kwamen was dus voor een werkoverleg. En dan gaan een paar kunstenaars op de creatieve werkplaats samenwerken. Kregen wij een kleine rondleiding en wij kwamen hier en wij keken elkaar aan en dachten, wat is dit? Een soort verborgen parel. Er staat hier dus een professionele houtwerkplaats en een fietsenmaker voor de dagbesteding. Met professionele begeleiding, want dagbesteding.
1: Ja. En je hebt het over die dagbesteding. Wat is dat? Weet jij daar iets van? Kun je daar even iets meer over vertellen? Welke mensen zijn er bij deze dagbesteding van het Leger des Heils?
3: Ja, het is de Moerbei. Wordt gerund door het Leger des Heils inderdaad. En daar zijn allerlei soorten mensen. Wij zijn zelf met een project bezig met voormalig dak- en thuisloze mensen. Op 10 oktober komt daar ook een grote publieke manifestatie voor uit je dak.
1: Ja, daar gaan we het zo nog even over hebben.
3: Ja. Dus er zijn hier mensen met zo'n achtergrond. Met een achtergrond dakloos, thuisloos. Er zijn ook mensen met een verslavingsachtergrond. Of mensen die gewoon op een andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En hier een dagdeel of meerdere dagdelen
1: bezig
3: zijn.
1: Dat er hier heel veel bezig is. We lopen eventjes de werkplaats in. En... er wordt hier van alles geknutseld, mag ik wel zeggen. Maar dit is geen fiets, hè?
4: Nee, het is een fietskar. Een atelier op wieltjes.
1: Het wordt een atelier op wieltjes?
4: Ja.
1: En met wie heb ik het genoegen hier in dit atelier?
4: Met Lize Makelberg. Ik ben de kunstenaar op residentie bij Kop.
1: Ja, fantastisch. En Lize, wat vind jij van deze locatie?
4: Het is supergezellig. De mensen die hier zijn allemaal super lief. En we gaan samen iets moois maken in de komende maanden. Dus ik ben blij. Ik ben hier samen met Arthur en Johnny. En we zijn die kar aan het bouwen. Arthur heeft het model gemaakt.
5: King Arthur.
4: King Arthur heeft het ontwerp gemaakt. En we zijn ons daarop aan het baseren om de kar verder af te maken. Of ja,
1: en Lize, ik hoor, jij komt niet uit Breda, hè?
4: Nee.
1: En ook niet uit, misschien wel uit de omgeving, dat weet ik niet, maar wel uit België.
4: Ja.
1: En waar kom je vandaan?
4: Oorspronkelijk, eigenlijk kom ik van bij Brussel, maar ik woon in Gent.
1: Ja, daar komen hele leuke mensen vandaan.
4: Dankjewel.
1: Maar wat leuk en wat mooi dat hier zo die samenwerking zo goed gaat. We gaan nog even verder kijken. Dankjewel en succes.
4: Dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, Maaike, we zijn weer terug op kantoor. De keuze om hier naartoe te gaan, een andere locatie te kiezen, heeft dat ook te maken met de wissel in bestuur of in directievoering binnen Coop? Want ik zie nu opeens op de website dat jij in plaats van directeur co-directeur bent. Een leuke term, co-directeur. En ja, hoe zit dat? En waar is de andere co dan?
3: De andere co is, die zit nu in Frankrijk. Of die is aan het terugreizen, denk ik. Die is op vakantie. Lindsay Kuipers. Sinds januari is Lindsay Kuipers samen met mij de directie van Stichting Coop. Hele bewuste keuze. Ik ben naast mijn werk bij Coop ben ik nu ook directeur bij de H3H Biennale in Oosterhout. Dat wilde ik heel graag naast elkaar kunnen doen. En dat kan eigenlijk alleen maar als ik dan niet meer in mijn eentje verantwoordelijk ben voor die directie. Bovendien was Lindsay daar ook aan toe. En ben ik al sinds 2018 directeur van Stichting Coop. Dus het is ook gezond, denk ik, voor de stichting om daar, om daar weer een soort nieuwe energie in te krijgen.
1: Nou, dat kun je wel zeggen, want de weg is dan ook echt een nieuwe weg die jullie zijn ingeslagen. Komt dat dan ook door Lindsay?
3: Ja, dat heeft er zeker mee te maken. Lindsay is van huis uit is zij documentairemaker, filmmaker. Dus zij is van nature zelf als maker altijd heel erg met mensen, mensen hun leven aan het volgen. En dat is echt hoe zij werkt. En participatief werken, dus participatieve kunstprojecten, is een van de drie pijlers naast grootschalig werken en publieksinteractie die wij in onze talentontwikkeling hebben als richting, wat wij jonge kunstenaars mee willen geven. En dat zit dus heel erg in het DNA van Lindsay en in het project voor Uit je dak. Hadden wij samenwerking al met de Moerbijs, met het Leger des Heils. Omdat daar ook wel veel deelnemers zijn met een dakloos verleden. Dus wij kwamen hier voor overleg. En toen zagen we die lege ruimtes. We zijn hier kantoor gaan houden. Maar natuurlijk ook met het idee van als je participatief gaat werken, de beste manier om dat te doen is door relatie op te bouwen met.
1: Ja, en hier worden jullie echt werkelijk ondergedompeld in het participatief samenwerken.
3: Ja, wat veel moeilijker is als je incidenteel kunstprojecten doet. Hè, dan ben je even tijdelijk een paar maanden in een wijk. Ik noem maar iets.
1: Ja, dat was bijvoorbeeld het project wat jullie hebben gedaan met de mooie banken op het Centraal Station van Breda. Dat was toch ook in die zin participatief?
3: Ja, was ook participatief. Ja, zeker. Ja. En zo zijn heel veel projecten van ons. Dat blijven we ook gewoon doen. Maar we zijn ook zelf daarin aan het ontwikkelen. En ook omdat wij natuurlijk talentontwikkeling bieden aan jonge kunstenaars, vind ik het ook belangrijk dat we zelf daarin ontwikkelen. Nou ja, dit is een manier om dat te doen. Om gewoon echt te zeggen, we gaan op deze plek vestigen en die uitdaging aan. En gewoon samenwerken met zo'n dagbesteding intensiever. En ik denk wat de ervaring die wij hierop doen, kunnen wij ook weer meenemen in andere participatieve projecten die we dan in wijken doen. Of we hebben nog op momenteel een heel mooi project in Den Bosch lopen met nieuwkomers. En daar komt een vervolg op volgend jaar ook in Breda. Samen met Buddy to Buddy. Dus dat is denk ik hele waardevolle ervaring en die wij ook weer aan kunstenaars mee kunnen geven.
1: Ja, dus het echt walk the talk en jullie ademen het van binnenuit en weten dan ook echt wel van we weten hoe de samenwerking gaat. Want heb je ook al, jullie zitten hier natuurlijk nog maar net, echt net.
3: Ja.
1: Hè, de verfbakken staan hier nog in het kantoor. De muren zijn nog niet eens helemaal droog. Maar heb je ook al iets gemerkt van, dat valt me wel meteen op. En dat had ik niet verwacht.
3: We zijn ontzettend welkom. En ook de deelnemers vinden het heel leuk dat wij er zijn. We eten elke dag mee. Dus van maandag tot donderdag wordt hier gewoon een maaltijd door een kok gemaakt. En dan schuiven wij aan. Daar wennen ze langzaam aan. En we zitten inmiddels aan dezelfde tafel als de anderen. Dus we zijn langzaam aan het inburgeren. Soms gaan we samen koffie drinken. En ik had vooraf, dacht ik, we hebben het wel altijd heel erg druk. We hebben veel werk te doen. Gaat dat niet in de weg zitten? Hè? Dat je de hele tijd praatjes moet gaan houden? Of
1: hoe stel je je eigen grenzen?
3: Ja, precies. Maar ik merk dat het in praktijk eigenlijk

0: En met wie sta ik hier?
1: Met Goretti Pombo en...
2: Elvis Chen.
0: En Elvis Chen. Goretti Pombo en Elvis Chen. Mm-hmm. En hoe zijn jullie bij Stichting KOP gekomen?
1: Nou, we zijn deze jaar aanwezig bij de Bosparade. En KOP is daar ook. En dus we hebben elkaar daar ontmoet, bij de Makerscafé en zo. En ze vonden het leuk. Ik denk dat we hoe we werken met mensen, met het publiek, met deelnemers. Dus ze hadden ook ons laten weten over hun open call. En dus hadden we ook gedaan. En ja, we zijn gekozen.
3: En vandaag is onze eerste workshop. En die heeft Goretti ook voorgesteld.
0: Vertel er eens over, Goretti. Wat hebben jullie met de deelnemers gedaan vandaag in zo'n workshop? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nou, we hebben een heel leuke concept en het is scharnierpoppen maken. En misschien, ja, ik weet niet, misschien hebben jullie bij de basisschool of kleuterschool gehad van die scharnierpoppen dat je met splitpennen maakt. Maar deze dan is op grotere maat, heel groot. En in plaats van splitpennen gebruiken we moeren. Ja, bouten en moeren. En het concept was ook dat je iets maakt wat jou trots maakt. Wat jou blij maakt. En het is gewoon even van het denken van... We gaan door het leven en het is allemaal hard en heel triest soms. Maar we moeten even heel goed herinneren van wat ons gewoon blij maakt en tevreden.
0: Nou, prachtig. Ik dank jullie heel hartelijk voor deze toelichting. Ik wens jullie heel veel plezier en succes. Ja. En we willen heel graag nog later verder meer van jullie horen. Ja,
3: en de presentatie van deze workshop is bij Brutus.
1: Ja, op 6. Is het in juni, toch?
4: Ja, ja, in Rotterdam.
5: Ja, dat was volgens mij Meike Veldhuizen die nog even zei dat Brutus, dat is in Rotterdam. Maar daar komen we ter zijne tijd nog wel op terug, dat is ook in juni. De reportage over KOP in de verhuizing en het project daar was van Anna Goosen.
6: Hello, Mr. Zebra. Can I have your sweater? 'Cause it's cold, cold, cold in my hole, hole, hole. Ride it

0: Mr. Zebra van Tori Amos was dat. Wanneer de directie van een makelaarskantoor een verkoopwedstrijd uitschrijft waarbij alleen de beste verkopers mogen blijven, ontstaat er een nietsontziende strijd. In Theater 77 brengt met BV Vastgoed een eigentijdse bewerking van Glengarry Glen Ross van David Mamet, dat is een Amerikaanse schrijver. Het stuk is geschreven in een periode waarin de Amerikaanse economie wankelde en de recessie groot was. En Mamet vond zijn inspiratie in zijn eigen werkervaring bij makelaarskantoor in Chicago. Twee succesvolle medewerkers krijgen aan het eind van de maand een bonus en de rest wordt domweg ontslagen. Twee acteurs van Theater 77, Maaike van Kuik en Antoine van Riel, zijn hier. Ik moet vooraf zeggen, de voorstelling is in de loop der week uitverkocht geraakt. Dat is heel leuk voor Theater 77. En vandaar dat we straks ook nog even gaan praten over een andere voorstelling van Theater 77, die ook zeer binnenkort te zien is in het Eiken Theater. Welkom Maaike en Antoine.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Als je even de microfoon erbij maakt, dat is misschien wel heel handig. Ja, dit is een eigen tijdstuk. Wat dachten jullie zelf bij het lezen van het script, Maaike, toen je dit zag?
1: Ik vond het meteen heel erg grappig vooral. Het is wel een hele sterke tekst. Dus bij de eerste lezing al meteen zaten we ook echt als groep. Lagen we vaak ook wel in een deuk van wat er allemaal gezegd werd en wat er allemaal stond. En buiten dat ook best toch wel stiekem best wel wat herkenbare dingen die erin terugkomen.
0: En is dat een herkenbaarheid die je zelf herkent in je eigen omgeving? Hè? Jij werkt in de

0: marketing.
1: Klopt.
0: Want Juan zit in de IT. Zie je daar ook zo'n strijd terugkomen in je eigen werkkantoor?
1: Nou, absoluut niet zo heftig als in dit stuk. Nee, dit is wel ontzettend uitvergroot. Misschien heel af en toe een beetje de politieke spelletjeskant... die ik ook wel in mijn omgeving zie terugkomen... maar absoluut niet zo intens als in BV Vastgoed aan de hand is.
0: Antoine, hoe denk jij daarover? Heb jij, want je zei net voor het gesprek al van... ik herken het ook een beetje in mijn eigen omgeving.
2: Ja.
0: Hoe herken je dat?
2: Nou, ik werk voor een internationaal softwarebedrijf. En wat ik daar vooral merk is ook wat politieke spelletjes. Mensen met dubbele agenda's. En dat ze toch op sommige momenten tegen bepaald soort mensen... toch iets aardiger zijn dan tegen ander soort mensen. Taken die onze CEO uitgeeft, die worden meteen gedaan. Maar als het middelmanagement iets laat uitvoeren... dan wordt dat misschien toch wel even op een tweede plek gezet.
0: Nou, heb je zo'n script gelezen, dan ga je aan de gang, Maaike. Dan ga je inleven in zo'n personage. Maar dat lijkt me vrij lastig als je weet dat je... op locatie gaat spelen. Komt daar nog een extra laag bij dan?
1: Ja, als je weet dat je op locatie gaat spelen... Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het ook wel heel eventjes nog heeft geduurd... voordat we een goede locatie hadden gevonden. Maar het maakt het denk ik juist alleen maar leuker... De wetenschap dat je op locatie gaat spelen. Omdat dan de locatie wordt ook een soort van... personage weer, waardoor het stuk veel meer gaat leven ook. Dus dat voegt zeker een extra laag toe. Ik denk alleen niet dat het per se moeilijker maakt... maar juist misschien wel makkelijker om je in te kunnen leven in de rol.
0: Wat kun je zeggen over de locatie überhaupt, Antoine? Het is een kantoorgebouw, hè? Het is hier ook bij het NAC-stadion ergens, dacht ik.
2: Ja, het is in de Radverlegstraat is het. En we hebben dat gelukkig kunnen gebruiken via een van onze mede-acteurs. Die zit ook in dat pand en die heeft dat ter beschikking gesteld. Het is een heel mooi, modern kantoorpand. En het is uitermate geschikt voor dit stuk. Er zijn verschillende ruimtes, verschillende lagen waar we gebruik van konden maken. En onze regisseur Rex Staneke heeft dan ook daar ook gebruik van gemaakt van al die verschillende ruimtes. Zodat het ook een dynamisch spel wordt.
0: Dus de locatie is eigenlijk een soort decor, maar dat voegt ook echt iets toe aan het verhaal, neem ik aan. Want je zit gewoon midden in de actie en in de reactie, zeg maar.
2: Ja, het speelt ook inderdaad mee. En voor mensen die niet in een kantoor zijn, dat is altijd het leuke van spelen op locatie. Mensen komen op locatie waar ze anders misschien wel nooit komen. En nu, mensen die nooit op een kantoor zijn geweest, die zien ook de omgeving daarvan. En wij spelen daarin. Ja, dat is, ik denk dat alleen maar kan plussen. Dat vind ik ook het mooie van Theater 77. Dat we vaak ook op locatie spelen. Ondanks dat we ook een eigen zaaltje hebben. En spelen we ook gewoon heel vaak op locatie.
0: Die verhaallijn, Maaike, dat is wel een interessante. Wat kun je daarover kwijt? Want het is een setting van het kantoor. Je ziet waarschijnlijk al die personages aan een bureau zitten of wat dan ook. En dan gaan ze elkaar bestrijden, neem ik aan, om boven te komen. Of in ieder geval in een mooi plaatje te komen bij de baas of wat ook. Hoe gaat dat?
1: Dus dat is inderdaad wel het mooie. Het is niet dat we allemaal echt achter een bureau zitten. We willen het wel echt zo dynamisch mogelijk houden. Maar goed, de setting geeft al genoeg weg dat we echt op een makelaarskantoor zouden kunnen zijn. En in het verhaal is het inderdaad zo dat er echt... dat er in het geheim bepaalde afspraken worden gemaakt. Het gaat er ook over dat mensen achter hun rug om... hele andere agendas hebben dan dat ze tegen iemand anders in het gezicht zeggen. Dat maakt het ook wel heel erg, heel erg grappig en spannend. En het doet natuurlijk wat met mensen. Hè? Als je te horen krijgt van nou, de twee beste verkopers, die krijgen een bonus en mogen blijven. En als jij daar niet bij hoort, dan sta je dus gewoon simpelweg op straat.
0: Nou is het wel een uitvergroting van de werkelijkheid. Hè? Het neemt niet aan dat het zo echt gebeurt. Maar het is wel iets waarvan je zegt van het vergroot het uit.
1: Ja.
0: Maar we hadden aan het begin al over van het effect gebeurt gewoon in het bedrijfsleven nu ook, hè?
1: Zeker, ja.
0: Is het een soort ontmenselijking van de mens in zo'n hele setting?
1: Ik weet niet. Ik denk dat het inderdaad wel een deel om mensen.
0: Wat je typisch Amerikaans zou kunnen noemen.
1: Ja, misschien wel ergens. En toch, het zijn natuurlijk altijd. Kijk, weet je, je kan niet iemand helemaal onmenselijk maken. Er zijn gewoon bepaalde karaktereigenschappen. Er zitten bepaalde dingen, denk ik, in je als persoon. Die dan juist extra naar voren komen. En dat zijn niet bepaald de fijne kanten van de mens. Maar zeker zo'n. Mensen willen toch eigenlijk. Willen altijd goed gevonden worden. Willen een bepaalde positie kunnen behouden. En daarvoor laten ze heel veel andere dingen los die wel als goed worden gezien.
0: Ja. Hebben jullie het idee dat het nu tijdens de Trump-periode dat dit soort dingen eigenlijk bijna letterlijk gebeuren daar?
2: Nou, ik denk niet alleen daar. Ik denk niet alleen in Amerika, maar ook wel echt wel in Nederland, in Europa gebeuren dat soort dingen. En om even terug te komen op dat onmenselijk, ik denk juist dat het heel menselijk is om te overleven. En dat is wat we ook proberen te laten zien, dat je als mens moet overleven in de situatie die zich voordoet.
0: Ja.
2: En wat brengt dat dan naar boven in de mens?
0: Ja. En dat heb je in deze rol ook nodig.
2: Zeker.
0: Kun je iets aangeven van, jullie zijn twee spelers, maar in welke situatie zitten jullie precies?
1: Wij spelen allebei makelaars in het kantoor, dus wij zitten echt midden in die strijd. Maar we zijn wel twee hele andere personages, denk ik, in hoe wij als makelaar zijnde werken.
0: Want zit er een soort oplopende spanningsboog in? Kun je daar wat over melden, Antoine?
2: Ja, zeker. Er zit zeker een opbouwende spanningsboog in. Het wordt natuurlijk als eerste aangekondigd dat die competitie, dat die wedstrijd er is. Dus wat je net zei, we zitten dus niet achter een computer, want de bondjes worden gesloten. In de wandelgangen, onder elkaar, bij de koffie, daar gebeurt het. En er zit zeker een opbouw in naar waar is een mens toe in staat? Want, vanuit zijn eigen personage.
0: Want gebeuren er hele nare dingen in dit stuk? Of wordt het echt nog wel heftig?
2: Ik
0: probeer even te zoeken naar het moment dat je naar de situatie. Ja. Wat je dus net niet wil weggeven, maar wat je wel wil weggeven.
2: Ja. Nee, ik denk wel dat het heftig is hoe dat mensen kunnen zijn onder stress. En onder zo'n hoge stress dat alles onder je voeten vandaan valt, wat doe je dan om te overleven in zo'n kantoor waar eigenlijk geen uitzicht is op het moment dat je nummer 3 of 4 wordt?
0: En is dat dan een rol waarvan je zegt van ik moet daar echt meer voor doen dan een gemiddelde rol, of kun je dat zo niet zeggen?
2: Nou, dat kan ik zo niet.
0: Is het überhaupt een karakterrol of een flat character zoals dat genoemd wordt? Dus een figurant in het geheel waarbij iedereen een beetje gelijkwaardig speelt?
2: Het is wel echt een karakterrol. Ja. Het zijn wel echt 6 verschillende karakters die gespeeld worden. En ik denk dat ook het mooie is van het stuk.
1: Ja,
0: hoe zit dat bij jouw karakter dan?
1: Ja, ik moet zeggen, ik moest daar wel heel erg naar zoeken van hoe ik dit zou gaan spelen.
0: Daar ben ik heel benieuwd naar. Hoe zoek je nou naar zo'n laag in jezelf dat je die rol ook goed kan?
1: Ja, lastig. Dat heeft ook echt wel heel even geduurd. Ik denk, wat voor mij heel erg heeft geholpen, is dat ik ook wel een soort achtergrondverhaal voor mijn personage heb bedacht. Zonder dat het uitgeschreven was, maar meer van hoe komt het nou dat zij zo is, dat zij zo kan zijn? En natuurlijk die ongelofelijke stress en druk hebben daar zeker mee te maken. Maar er zit bij mijn personage denk ik nog wel veel meer achter. En dat heeft mij heel erg geholpen. Dus we hebben ook een keer een oefening gedaan samen met iedereen en dan de regisseur. En wat je dan deed was je ging elkaar interviewen als je personage zijnde. Dus een soort van sollicitatiegesprek om zo ook meer over je personage te leren zonder dat het helemaal uitgeschreven stond.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat er eigenschappen binnenin dat karakter zitten die eigenlijk helemaal niet bij jou passen en die je toch moet uitvergroten.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: heb je misschien een voorbeeldje van?
1: Ja,
0: zonder al te veel weg te nemen.
1: Mijn personage heeft gewoon geen filter. Ik denk dat het meest duidelijke wel is. Als zij ergens een mening over heeft, dan schroomt zij niet ook om die te uiten. Het maakt ook voor haar niet zoveel uit op welk niveau dat is. Of dat tegen een medemakelaar is of tegen iemand die wat hoger in de hiërarchie zit. Zij zegt gewoon wat ze vindt.
0: Dat is best wel lastig om dat te gaan doen natuurlijk. Hoe zit het bij Antoine? Moet jij iets naar boven halen waarvan je zegt van dat past eigenlijk wel bij de rol, maar niet bij mij?
2: Ja, het wordt wel heel erg uitvergroot. En we zaten net nog een beetje voor te bespreken. En ik zei al, er zitten soms wel diepe, donkere stukken in mij als persoon die gewoon in het normale leven nooit belicht worden.
0: Je hebt ook een voorbeeldje misschien van de architect, of in ieder geval dat je weinig prijs geeft, maar toch een beetje voorbeeld van.
2: Ja, dat ik echt zo grof kan zijn naar iemand en iemand zo.
0: Verrot geld.
2: Ja, bijna verrot geld. Dat ik er en daar ook. Ja. Oké mee ben, dat staat wel heel ver van wie ik ben.
0: En moet je dan een drempel over als persoon of als acteur?
2: Ja, dan moet je wel echt in die persoon zijn. Dan moet je die persoon wel echt zijn.
0: Heb je ook een drempel waarvan je zei, Maaike, van dit is leuk als acteerwerk, maar...
1: Precies die drempel inderdaad. Ja, nee, zeker. Ja, wat ik al zeg, ze heeft gewoon geen filter. Dus zij schreeuwt ook behoorlijk wat in de weg. En dat vond ik best wel lastig. Om te doen, inderdaad.
0: Ja. Nou, de voorstelling is uitverkocht een aantal malen. Hè. Er zijn een tientallen mensen zijn er per keer, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Dus helaas, althans voor ons, maar niet voor jullie... Jullie hadden een voorstel om toch iets te melden over een andere voorstelling van Theater 77... die wel heel binnenkort is en waar nog tickets voor zijn. Maar welke voorstelling is dat?
1: Ja, dat is de voorstelling Every Brilliant Thing. En die wordt gespeeld door een andere groep binnen onze vereniging... op 5, 6 en uit mijn hoofd 12 en 13 juni.
0: Ja.
1: Op locatie in de stilte. Dus dat is nog ook nog een hele leuke tip... als je toch ook Theater 77 nog aan het werk wil zien, dan is dat een hele leuke.
0: 5, 6, 12 en 13 juni op de locatie De Stilte. Dat is bij jullie in het gebouw.
1: In het gebouw Markendijlseweg, ja.
0: Nou, is dat een vrij, wat ik nu heb gelezen, een beetje vrij heftig en depressief en zo. Het is echt wel een dingetje. Wat kun je daarover zeggen voor mensen die daar willen kijken en toch een beetje schroom hebben voor wat ze verwachten dan?
1: Ja, het is inderdaad de thematiek. Hè. Er zit depressie in en ook verwijzingen wel naar zelfmoord. Wat natuurlijk heel erg heftig is. Maar het wordt in die zin ook wel heel erg luchtig gemaakt door het concept. Dus het concept is dat er een meisje is en die heeft te dealen met een depressieve moeder. En die bedenkt dan, dus is nog een jong meisje, van nou, als ik gewoon allemaal dingen opschrijf die mij blij maken. En daar een collectie van maak. Ja, dat moet toch ook een soort van blijdschap weer brengen. En dat doet ze eigenlijk haar hele leven lang. En daardoor is het stuk ook niet per definitie heel erg zwaar. Wordt er niet te veel de nadruk op het zware gelegd. Maar ja, het is zeker wel heftige thematiek ook wat erin in zit. Ja,
0: ja, dus de vorm is misschien wat luchtig. Maar de thematiek die eronder zit is toch redelijk heavy.
1: Ja, ja.
0: En is dat dan een stuk wat... want je hebt het ook gezien, hè? Of jullie hebben het ook vooraf gezien?
1: Ja, we hebben in een preview gezien, ja.
0: Want dan kijk je naar collega's.
1: Ja.
0: En denk je dan van, nou, ik had het beter gekund? Of?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik vond het hartstikke leuk om te zien. Het originele stuk hiervan is eigenlijk een monoloog. Dus wordt maar door één speler gespeeld. En bij ons zijn er meerdere spelers. Wat het ook wel heel erg leuk maakt. Nee, ik vind dat alleen maar altijd heel tof. Om gewoon ook verenigingsgenoten te zien spelen. Ja.
0: Antoine, wat was jouw eerste reactie toen je het zag?
2: Nou, ik heb het zelf nog niet gezien in de preview. En Mike heeft het wel in de preview gezien. Maar ik weet wel dat de stukken die we maken... hebben natuurlijk wel een maatschappelijk karakter. Hè? Dus de dingen die echt in de maatschappij gebeuren... die we op een hele mooie, waardige manier willen belichten. Wat mensen toch aanzet tot denken. En misschien is er naar andere invloeden naar de thematiek kunnen kijken.
0: Ja. Even terugkomend op het stuk wat jullie op BV Vastgoed. Ik heb begrepen, de kans is heel klein dat het nog een keer gespeeld wordt, hè?
2: Dat klopt. Een van de redenen is dat we volgend jaar 50 jaar bestaan als Theater 77 en bezig zijn met een jubileumstuk. Dus zal er weinig ruimte zijn voor reprises.
0: Nou, ik ga jullie heel veel succes wensen in dat mooie kantoorgebouw.
2: Nou, dankjewel.
0: En dat komt helemaal goed, denk ik.
2: Dat komt helemaal goed. Dankjewel. Dankjewel.
0: Goed, BV Vastgoed is te zien van donderdag 28 tot en met zondag 31 mei. Kaarten en info kunnen we schrappen, want er zijn geen kaarten meer. En ik sprak met Maaike van Kuik en Antoine van Riel. Ik dank alle gasten van vandaag en ook de bijdrage van Anne Goossen en Heijver Kemenade en Marlies van Genen. Techniek Henk Schiering en Adrie Lips. Volgende week wordt Grensgeluiden gemaakt door Kees van Meel en Marijke van der Putten. Dit programma is terug te beluisteren via Breda Nu, uitzending gemist. Ik wens je een fijne zondag, fijne Pinksteren verder. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan. Wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. 2 mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Haven't you heard I'm the internet girl?
6: I'm getting out of here.

0: love here.
1: Eat zucchini.

Stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar, Leo Creton, overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Giersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar Leo Creton overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: zieke kinderen flussen beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar, Leo Creton, overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: There's a place in this old town.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel, tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust, bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar, Leo Creton, overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met 3 andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Eén restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Vandalen hebben de Julianenlaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? De microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op. Die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Eén restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Mijn hart stond 8 minuten stil.
4: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
5: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt, doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd, is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn 2 sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
8: Muziek 21. La crème de la scène francophone.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op advertentie.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegde voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.
7: Avondkrakers. Platen die kraken of ooit kraker waren. Samenstelling Adrie Lips.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in 1 app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte, dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. 1 restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren. Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terecht kwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
4: Met nu Gamecast, cast. Een hele goede avond, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Gamecast. We zijn er weer en we zijn ook weer... Dankjewel. Compleet.
5: Domme koord. Hoe durf op die mic. Je?
4: Hoe durf je te hoesten door mijn intro? Echt, hoe durf je? Nee, we zijn weer lekker compleet. En we hebben een hoop om over te vertellen. Zo erg zelfs dat ik gisteren eigenlijk al de show had voorbereid. Maar dat Jendra ineens gewoon zei, ja maar... Bro, je bent gewoon iets heel belangrijks vergeten. En ja, dat hebben we er gewoon uiteindelijk een hoop weer geskipt. En dat er gewoon ingefietst. Want dat is veel leuker om over te vertellen. Maar waar heb ik het dan over? Ja, dat allemaal straks. Eerst gaan we lekker even onze week doorspreken. Corwin, vertel, wat heb jij de afgelopen week allemaal uitgespookt?
6: Ja, ik heb gewerkt.
4: Nou, lekker.
6: Nee, ik heb een beetje Age of Empires 2 gedaan. Heerlijk, de Definitive Edition heb ik weer opgepakt.
4: Ja.
6: Want ik was toevallig met mijn neef aan het bellen. En ik zeg, hey Rick, zullen we anders gewoon even potje Age of Empires 2 doen? Ja, is goed. Okay, nou, prima. Dus, dat ben ik de laatste dagen weer aan het spelen. Ik merk wel, als ik ik zit nu weer... je weet hoe dat altijd een beetje bij pieken en dalen gaat. Hè? Met skills in RTS games.
4: Ja.
7: En... Nee, ik ben gewoon altijd heel goed.
6: Ja, oh, ja. Niet iedereen kan zo geweldig zijn. Nou, helaas heb ik daar dan wel last van.
4: Ja,
6: maar Ja, ik merk dat ik nou wel weer een klein beetje in een dalletje zit. Omdat ik de laatste tijd niet zo heel veel heb gespeeld. Dus heb ik de afgelopen dagen weer een paar games tegen wat hard AI gespeeld. Dan merk ik dat mijn APM, actions per minute, niet helemaal on point is. En dat ik te traag ben met handelingen in mijn building order. Zodat tegen de tijd dat ik eenmaal mijn military een beetje in orde heb, dan staat de enemy alweer op mijn doorstep met veel te veel military units. Dus ja, kak. Weer iets wat ik aan het proberen ben om weg te werken. Weer recht te trekken. Kijken of ik het weer een klein beetje geëvenaard krijg. Ja. En in de tussentijd, ik heb afgelopen week ook weer eens een video gekeken van Soviet Wumble. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord.
7: Zo, dat is lang geleden.
6: Nou, nooit van gehoord. Dat is een YouTuber, die heeft een hele leuke manier van video's editen. En daar krijg je echt een beetje de shits en giggles video's van.
7: Hij is, weet je wel, hoe dan tekst bijvoorbeeld boven iemands hoofd schijnt en met hem meebeweegt en zo. Als hij, je loopt in een weet ik veel, Call of Duty en iemand zegt iets en dan wordt hij neergeschoten en dan valt die tekst met het lichaam mee. Hij heeft niet die editingstijl bedacht natuurlijk, maar hij heeft dat wel groot gemaakt, zeg maar, voor heel veel mensen. Ja. Dus een beetje die leuke, de mix van de personages die dus op Teamspeak of whatever of Discord aan het praten zijn. Maar wat jij ziet op scherm brengt hij heel mooi samen. Zeg maar.
6: Ik weet niet. Het zou best kunnen dat hij dat ook wel bedacht heeft.
7: Ja, alleen het domme van zeggen hij heeft het bedacht is. Nee, in 2006 heb ik één filmpje gezien met drie views. En
4: maakt altijd.
7: Jongens, we leven in 2026. Niemand bedenkt meer iets. Laten we het daarover eens.
6: Ja, fair.
7: Nee, hij heeft het
6: inderdaad groot gemaakt. En hij heeft altijd een beetje. Hij speelt games als Arma, DayZ. Ja,
7: hij heeft ook vroeger in het leger gezeten. Dus vandaar daar komt ook zijn Arma-interesse vandaan.
6: Oh, dat wist ik helemaal niet. Maar heel veel dat soort games. En survival. En hij maakt ook video-essays. En hij heeft echt leuke content.
4: Die Dark Count is even door, Corwin.
6: Ja, dat is goed.
7: Ik stuur het wel even door.
4: Oh, dat is ook goed.
6: Ik was een video aan het kijken van Rust. Want hij is dus ook iemand met wie het raakvlak voor Rust heel goed is. Met zijn interesse in games. En ik heb het zelf ook. Ik merk dat ik heel erg overeenkom met de games die hij speelt. Dat vind ik leuke games. Maar ik merk... Het probleem met Rust voor mij is altijd als ik het speel. Je wordt zo outsweated. Het hele aspect.
4: Het heeft een hele hard. De hardcore community is echt heel hardcore.
6: Het is niet zozeer dat er een hardcore community is. Het is meer. Er wordt zo op elk niveau geminmaxed. Alsof het echt een competitive game is.
7: En dan, maar je vergeet één ding. Rust is voor heel veel mensen ook echt een serieuze competitive game. Dick, mijn baas, is daar één iemand van. Die neemt serieus een week vakantie om gewoon 18 tot 20 uur per dag Rust te kunnen spelen. Ik krijg wel eens appjes om 3 uur 's ochtends van yo, ik ben morgen later, want onze beest wordt nu gereed.
4: Ja.
7: En dan
4: ja.
7: wordt hij dus gewoon wakker gebeld door een maat van hem. Van yo, je moet komen, je moet komen helpen. En dan is hij gewoon tot 7, is hij 4 uur lang, hè? Ja. En dit is niet van, dit is 1 keer gebeurd. Dit is denk ik echt wel 10 keer gebeurd. Ja. 4 uur lang is hij dan gewoon zijn beest aan het verdedigen.
6: Ja. Ja.
4: Dit doet mij heel erg denken aan de old school World of Warcraft tijd. Gewoon als jij
7: gaan reden
4: met mensen uit Noord-Amerika. Klopt. En er waren meerdere mensen in Noord-Amerika.
7: Dan jij was dat moest de starttijd.
6: Het enige nadeel van dit is dan, want ik vind het heel mooi. Want Soviet Wumble benoemt ook echt 3 dingen in zijn video. Waar het voor mij heel erg voelt als in, dit is... Ik wil deze game heel graag spelen. Maar dit is zo'n hindernis waar je overheen moet om het te kunnen spelen.
4: Ja.
6: En een van de dingen is dus ook als je uitlogt. Dan ligt je character altijd. Dan ben je een sleeper. Maar je kan dus no way dingen storen. Als je gereed wordt, ben je ook alles kwijt.
4: Ja.
6: En als je een solo player bent en je hebt niet een clan van 18 man.
7: Die dus altijd iemand online hebben.
6: Ja, die dus inderdaad altijd iemand online hebben. Ja, dan is het niet te doen.
4: Nee.
6: Ja. En het is ook niet meer leuk. Want als je dan een keer zo'n clan joint, binnen de kortste keren word je er ook uit geboot.
4: Dus, omdat je te weinig speelt of zo. Ja. Ja.
6: Wat hebben zij nou gedaan? Zij merken dus dat ook een heel groot probleem is. En een beetje een ding is wat lastig is. En die sweats ook met name.
4: Ja.
6: Een van de gasten van zijn clan, wat zei de ZF-clan hebben ze.
7: Zero Fucks staat dat voor.
6: Die hebben een rustserver opgezet met moderators. Die een beetje in de gaten houden of mensen super actief aan het min-max sweaten zijn. Of dat ze echt de game aan het spelen zijn.
4: Ah, dus een soort van. Alsof ze een soort van. Niet zozeer politie, want het is niet dat je gestraft wordt.
7: Gewoon moderators.
4: Maar gewoon, Ja,
6: nee, je krijgt wel een waarschuwing. En als je te hard gaat zitten sweaten, dan word je er ook uitgeboet.
4: Ja. Dus om echt de experience friendly te halen.
6: Ja, en nou, niet zozeer friendly. Het is want een heel unfriendly spel. Het is echt een heel unfriendly spel. Ja. Maar om de experience leuk te houden.
7: Ja, leuk. Dat je gewoon en, relaxed. Want dat is inderdaad ook... Het lijkt me een heel vet spel. Alleen... Ik ga dat niet spelen. Ik speel dat 2 keer. En dan elke keer als je inlogt ben je dood. Ja, daar heb ik ook geen zin in.
6: Nee, dat is het dus. Dus sleepers staan ook uit.
4: Ja.
7: Ja, dat is inderdaad de setting. Ja, dat klopt.
6: Het is geen, volgens mij is het een mod. Weet ik niet zeker. Ja, maar het zou best een setting
7: Laat ik het anders zeggen. Ik weet nog toen Rust in alpha of beta zat.
6: God, toen was echt lang geleden.
7: Ja. Maar toen was Lewis van de Joxcast. Die ging het spelen.
6: Ja.
7: En die zei toen. I always play on no sleeper servers. Because that's more fun.
6: Ja, klopt. Dus speelde ik ook vroeger heel veel.
7: Ik denk dat het een setting is, lijkt me.
4: Of een gewoon zo'n game is echt wel server plugin of zo.
7: Alleen dan is die server plugin dus echt al meer dan 15 jaar oud. Zeg maar
6: het zou een best populaire plugin kunnen zijn.
4: Ja.
6: Maar kan je vertellen, het verschil tussen de game toen en de game nu is echt dag en nacht.
7: Oh ja, dat weet ik. Dat is
6: echt.
7: Ik kijk er wel eens footage van. Het is wel lachen.
6: Zo verschillend. Ik weet het van vroeger nog speelde ik het heel veel. En dan worden nu deze versies ook leuk. Maar in ieder geval, er waren moderators. Teams waren niet allowed. En sleepers stonden uit. Dat zijn de 3 dingen die ze hadden. En wat dat creëert. En...
7: Teams niet allowed is denk ik de grootste.
6: Ja. En weet je, iedereen teams waren wel allowed. Maar tot en met een man of 4, 5.
7: Ja, dus gewoon een groepje vrienden wat samenspeelt.
6: Precies.
7: Ja.
6: Het is niet zo dat je daar clans had. Dus dat was echt heel tof. En daar heb ik 2 uur content van zitten kijken. Want het was echt geweldig. En hij kan, zijn storytelling ability is echt... top. Dus dan zit hij helemaal te vertellen hoe dat zijn kleine broertje ook op de server zit. En die heeft dan ook een Twitch-kanaal. En die gaan hun dan raiden, want die waren allemaal aan het sweaten. En het is zeg maar borderline sweat. Nog wel toegestane sweat. Maar zij zijn zelf super disorganized en rennen maar rond. En,
4: kijk, sweat, maar niet min-max sweat.
6: Ja,
4: gewoon een, dat snap ik.
6: Helemaal leuk. Ja. En dan gingen ze reden. En had hij een heel counterplan bedacht. En echt gewoon... Dit is gewoon some SAS kind of stuff.
4: Ja,
6: je moet het echt kijken. Ja. Ik ga er niet te veel over vertellen. Dat moet je gewoon ervaren, zoiets. Ja. Maar dat is ook de reden. Ik heb het dus vandaag weer geïnstalleerd om het even te spelen. Nou, ik was er gelijk weer... Oh ja, dit is echt wel heel erg heavy op je PC.
4: Ja.
6: Want de loading times zijn echt super lang. Je moet een hele snelle snelheid hebben om deze game snel te kunnen booten.
7: Ja.
6: Dan wordt er ook nog eens heel veel gedraaid op je CPU. Dus ik ben heel blij dat ik AMD heb in dit geval. Want ik heb een oudere CPU, die oude van jou nog.
4: Ja.
6: Met dan die 6700 XT waar we het voor de show over hadden. Die videokaart die erin zit. Dus die kan wat VRAM, kan die richting... die CPU schieten.
4: Ja.
6: Die kan er wat gebruik van maken. Dus dan gaat het allemaal wel redelijk oké. Okay. Maar dan ren ik daar rond over de beach als naked met een steen. En dan zie ik mijn scherm even 3 keer laggen. En dan staat er alweer iemand bovenop mijn hoofd te bashen met een andere steen. Ja, oké. Okay.
4: Ja. Ja, dat is een beetje... dat is klote, man.
6: Of dan heb je van die gastjes van 12 die dan nog nooit een andere persoon hebben aangeraakt... die dan over de beach gaan rennen om jou neer te schieten met een crossbow. En dan alleen maar in voice chat... jongens, alsjeblieft.
4: Corin, het is wel echt een game voor autisten, hè?
6: Ja, wel een beetje.
4: Dat moet je er wel bij zeggen.
6: Dat vind ik dan wel weer jammer.
4: Ja. Niet voor alle autisten, though. Ik speel het niet. Dus dat, echt de nul behoefte om die game.
6: Het lijkt me zo leuk om zo'nzelfde server te hebben als wat ze bij ZF hadden. Bij die Soviet Humble Clan.
4: Ja.
6: Dat lijkt me echt tof om in te spelen. Maar ja, tot die tijd.
7: Heb je 2 dingen nodig. Een server en een community.
4: Ja.
7: Jij hebt geen van 2. Wij zijn tenminste 50% there, baby. Let's go.
4: Hell yeah.
7: Server kan voor geen meter. Die kan niet eens een Minecraft server goed draaien. Nee, maar dat maakt niet uit.
4: Dat maakt niet uit.
6: Ja, verschrikkelijk.
4: Hé, maar lekker, man. Leuk dat je dat weer eens hebt opgepakt en weer eens hebt gespeeld. Dat is sowieso ook altijd wel...
6: ik had er gewoon zin in. Het kietelde gewoon weer.
4: Ja,
7: snap ik op zich wel,
4: Ik had dat afgelopen week ook. Maar eerst Jendra.
7: Ja, over kietelen gesproken. Huub, hoe gaat het met die voetje?
4: Nu wel goed, want jij zit ver van vandaan. Dus maar anders, weet niet.
7: Nee, ik heb vooral Stardew Valley gespeeld. Ik begin nu eindelijk wat meer in de expanded content te komen. Want het is natuurlijk een mix met... Het zit gemixt in de normale content. Maar ik begin nu eindelijk een beetje... ik ben nog steeds alleen maar standaard Stardew Villagers aan het befrienden. Want ik weet niet wat die anderen allemaal als liked en loved gifts hebben. En dit weet ik al zo goed uit mijn hoofd. Dus doe ik het gewoon lekker op deze manier. Eerst alles wat ik ken en daarna de rest. Ja. Maar ik ben nu alvast een heleboel aan het doen voor bepaalde achievements. Zo heb ik bijvoorbeeld, je hebt één achievement, polyculture. En dat is van ship 15 of each crop. En dan denk je van, oh, dat is niet zo moeilijk. Nou, dat zijn best wel veel crops.
4: Nou, dat.
7: Maar ik dacht nu gewoon van, oké, ik heb 6 velden met elk 160 plekken. Ja, dat, zeg maar, dus ik deed gewoon rondes van 160 doe ik nu met planten. Dus ik zou aan het einde van dit seizoen zou ik alles gewoon af moeten hebben, om het zo te noemen. Dus dat is wel lachen.
4: Lekker.
7: Verder eigenlijk gewoon dat vooral. Ik heb de community center vandaag, dat was vandaag, heb ik afgemaakt. Dus ik kan nu naar Changer Island en kijken of daar nog wat aan veranderd is.
4: Leuk.
7: En dan gewoon een beetje door.
4: Nice, man. Ja, nice.
7: En er zit echt trouwens heel veel meer content in. Echt fucking veel.
4: Dan dat je denkt dat erin zit.
7: Ook dan dat je denkt inderdaad. Maar soms is het ook echt fucking irritant. Want dan wil ik gewoon even één ding doen. Moet ik even met de Wizard moest ik laatst praten. Moest gewoon 8 cutscenes kijken met die kut wizard.
4: Ja.
7: Omdat ik dus nog nooit zijn huis in was gelopen.
4: Ja.
7: Gewoon 8 op rij. En bij elke denk van, zou ik deze al kennen? Want je hebt een aantal Stardew Valley cutscenes en Expanded cutscenes. Ja. Die Expanded heb ik nog nooit gezien. Nu raak ik ze niet met heel veel aandacht kijken. Maar ik heb op zich wel grappig om een beetje te kijken van, goh, wat gebeurt er?
4: Ja.
7: Oh man, gewoon helemaal niks. Echt serieus gewoon 3 minuten aan het wachten. Ja. Gewoon door dialogue aan het klikken.
4: Ja.
7: Gewoon, oh, you can now use deze schuin om je appearance te veranderen. Dat ik denk, had hij weer nou echt een cutscene voor nodig, jongens? Is dit nou echt nodig?
4: Ja. Oh, lekker, man.
7: Maar het blijft een leuk spel.
4: Nice. Ja, mijn week, of eigenlijk de week daarvoor ook, of in ieder geval vorig weekend nog. Ik heb best wel wat gegamed. Eén game die afgelopen week is uitgekomen, namelijk Forza Horizon 6. Maar daar straks meer over in de spotlight. Andere games die ik heb gespeeld waren... In eerste instantie dacht ik had mijn PlayStation 5 weer eens terug. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga die Assassin's Creed Unity 60 FPS update eens checken. Want voor de mensen die het niet weten, Ubisoft, waarschijnlijk weinig geld en weinig manschappen. Dus die dachten, we gaan het lekker rustig houden. We gaan gewoon 60 FPS updates droppen op verschillende games. Nou, Far Cry 3 onder andere heeft er eentje gekregen. En Assassin's Creed Unity. En dat vind ik hartstikke leuk, want dat is toch wel een van de... meest underrated Assassin's Creed, naar mijn mening, die er zijn. En een game die dus de laatste tijd ook weer heel veel nieuwe liefde heeft gekregen. Voor onder andere zijn parkour mechanics, voor zijn worldbuilding, voor customization, voor graphics, voor storytelling, noem het maar op. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. In die tijd werd Unity echt bijna als een flop gezien door de bugs die erin zaten. Want dat was echt een hele buggy game.
7: Ja.
4: De
7: dikste trailer.
4: Dikste trailer, echt fucking mooi. Een prachtige setting überhaupt, tijdens de Franse Revolutie. Corwin, wat had ik nou gezegd over dat?
6: Je had ook van je mond kunnen halen, dat was het helemaal niet opgemerkt.
7: Nee, niemand had dit gehoord.
4: Nee,
7: zeker
4: hoor, tuurlijk niet. Nee. Maar het grappige is dat dus je nu... Ja, grappig is het eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk best wel sad.
7: Ik vind het heel grappig.
4: Ja,
7: dat is een beetje
4: wel
7: de balans.
4: Maar gewoon als... dat je nu eigenlijk ziet dat Assassin's Creed echt gewoon de former shell was. Wat het
7: vroeger. Dat is
4: en dat vind ik
7: jammer.
4: Echt oprecht jammer. Want Assassin's Creed was vroeger echt top tier. Nou, goed. We zijn er inmiddels, is het ook alweer even geleden, even kijken, 1,5 jaar inmiddels, dat de laatste Assassin's Creed uitkwam. We krijgen in juli Assassin's Creed Black Flag Resynced, waar ik overigens oprecht best wel veel gameplay van zit te kijken de laatste tijd. En het ziet er wel echt heel trouw, maar wel echt vernieuwend en mooi uit. Dus ik ga die absoluut... gewoon keihard spelen wanneer die uit is. Ik kan me ook geen reden verzinnen waarom niet. Met een beetje geluk komen ze weer een beetje terug. Maar ik vind het jammer om te zien welke treatment Assassin's Creed heeft gehad. En als we het dan over treatment hebben. Mijn andere game die ik heb gespeeld is een game die ik al even niet meer had aangeraakt. Ergens in een Steam sale voorbij zag komen en hem had gekocht. En dat is namelijk Stalker 2. Heart of Chernobyl. En dat is, voor de mensen die het niet weten... Stalker is een... survival... / realistische shooter... die zich afspeelt in de... Chernobyl... de exclusion zone, basically. Ja. Er is een heel... wel echt een groot fictief verhaal bij verzonnen... dat er door de... Een, ja, Chernobyl nucleaire explosie ook allemaal mutants en monsters en anomalies, zoals het heet, zijn ontstaan. En jij gaat daar als onervaren stalker in. En de bedoeling is om antwoorden te krijgen op... Ja, eigenlijk heb ik er geen idee wat het verhaal over gaat. Dat is toch het allermooiste. En dat is ook een beetje wat stalker omschrijft.
7: Nu, hoe voelt het nou om als mij een spel te spelen? Is het spel leuk?
4: Ja.
7: Dat is alles wat ik vraag. Hoe is het verhaal? Flauw idee.
4: Nee, maar dit is dus ook echt een game. Kijk, en dat is ook een beetje wel... daarom wordt Stalker 2 door in ieder geval de hardcore Stalker fans... relatief een beetje mixed ontvangen. Waarom ook? Daarnaast heb je ook nog Stalker Anomaly. Dat is een standalone modpack slash samenvoeging van de originele drie Stalker games in één met betere graphics. Een wat meer choose your own path kind of game. Dus het is veel uitgebreider. Veel realistischere AI. Het is echt fucking insane wat je in die game kan doen. Super realistisch ook wat betreft gunplay en dat soort dingen. En dat viel een beetje weg in Stalker 2. Stalker 2 is echt een plaatje. Echt een prachtige game. Visueel heel mooi. En het is gewoon lekker stealthy en tactical. Maar ik speel dus de main story niet. Die heb ik gewoon lekker aan de kant gezet. En waar ik mee bezig ben, zijn gewoon sidequests en stalker stashes zoeken en die openmaken. En daar vind je dan bijvoorbeeld goede wapens in of extra shit, extra loot. Die verkoop je weer. Maar ik speel het eigenlijk voornamelijk voor de gameplay. Omdat de gunplay gewoon zo fucking satisfying en realistisch is. En dan nog even een mot eroverheen gooien, waardoor ook de gunplay nog realistischer wordt, zodat gewoon een headshot ook echt een headshot is. En bijvoorbeeld als jij in je arm wordt geschoten, of een enemy wordt in zijn arm geschoten, dat hij minder goed kan schieten, slechts misschien soms zelfs niet kan schieten, omdat zijn arm niet meer werkt. En dat zijn gewoon dingen die de game moeilijker, maar wel leuker maken. Ja. Daardoor ga je heel stealthy, tactical door je... als je op een gegeven moment op het punt komt en je denkt... shit, hoe ga ik dit oplossen? Nou, dan ga je dus eerst higher ground zoeken. En dan ga je dus vanuit daar spotten. En dan ga je enemies trekken. Je kan ook niet enemies marken. Dus je moet onthouden waar ze zijn. En je moet ook gewoon precies zien van... oh, zijn deze friendly of zijn die de enemy, zeg maar.
7: Kan je dat makkelijk zien? Als in, is er een rode marker of zo boven ze?
4: Je crosshair wordt groen bij friendlies. Als je
7: Je hebt dus wel inderdaad gewoon van... ik weet zeker dat dit een slechterik is.
4: Ja. Maar ook soms dat je het gewoon rustig aan het rondlopen bent... dat er ineens een friendly staat en dat jij gewoon schrikt... en hem door zijn kop heen knalt. Kijk, het is niet van één bullet en... ah, sorry bro. Nee, één bullet is gewoon waarschijnlijk dood. En dan wordt iedereen ineens die denkt... jij gaat ons aanvallen, dacht het niet. En dan gaan ze op jou schieten. Is overigens niet erg. Meestal zijn het namelijk ook gewoon... ja, weet je, elke faction... want Stalker werkt ook met heel veel verschillende factions... die je dan kan joinen. Dat is het vette ook van de Stalker Anomaly... en de Gamma modpacks. Is dat je echt een eigen pad kan creëren... en echt een eigen faction vanaf de get-go kan kiezen. En maar al die factions zijn van zichzelf al gewoon... elke faction heeft ook zijn slechte eigenschappen, zeg maar. Dus je kan wel de established order volgen, maar dat zijn ook geen goede rikken. Dus nee, Stalker, absoluut een aanrader als je een beetje van tactical shooters houdt. En mijn laatste game, die vertel ik zo meteen bij de spotlight. Maar eerst het e-sports nieuws. Dus Corwin, vertel, wat is er allemaal gebeurd in Leagueland?
6: Ja, we zijn klaar met de regular season. Houdt in dat we nu richting de brackets gaan en de playoffs. Even heel kort de top 6 benoemen. Of de top 5. Kijken welke zijn er door. Tegenwoordig is dat de top 4. Oké. Okay. Top 6 inderdaad. Top 6. De Team Vitality staat op 1. Carmine Corp op 2. G2 Esports op 3. Movistar Koi op 4. Navi Vincere op 5. En Giant X op 6. Nou, dat betekent dat Team Vitality en Movistar Koi tegen elkaar mogen gaan strijden. Dat hebben ze gedaan en Movistar heeft deze gewonnen met 3-0. Dan hebben we voor de tweede bracket in de eerste ronde G2 Esports versus Carmine Corp. En daar heeft G2 Esports met 3-1 gewonnen. Dat betekent dat in de upper bracket round 2 Movistar en G2 Esports gaan strijden om een plekje in de finale. Die gaan gelijk door en de verliezer daarvan mag... uiteindelijk zichzelf weer terug gaan strijden om te gaan kijken of dat ze bij de finales uitkomen. En dan moeten ze door de gauntlet met Naast Vincier en Giant X.
4: Alright,
6: dat was hem.
4: Nice. Jin, vertel.
7: Ja, nou ja, goed, bij Counter-Strike, er zijn een aantal dingen gaande, waarvan eigenlijk de belangrijkste is, naar mijn mening tenminste, de grote update voor de Cologne Major, dus voor de Major in Keulen, die over een week of twee, geloof ik. Nee, volgende week zelfs al. Volgende week, of ja, zo goed als 2 juni begint die. Ja, goed, met dus de allereerste stage, dus nog geen grote gekke dingen in de arena. Maar er zijn een aantal heel erg bijzondere dingen veranderd. Namelijk, normaal kon je stickercapsules kopen. Maak je open en daar kan een rare sticker uitkomen of whatever.
4: Ja.
7: Er zijn geen stickercapsules meer. Je koopt nu direct een sticker van degene die jij wil supporten met tokens. Ja, dynamische prijzen. De prijs van een sticker stijgt als er meer vraag naar is. Dat is interessant. Het is allemaal in tokens. Dat is wel prettig. Je krijgt wel, en dat vind ik op zich wel netjes, maar ja, het is Valve, dus wat verwachten we? Gedeeltelijke refunds. Dus je krijgt een stuk van je, of een paar van je tokens terug. Binnen 24 uur na aankoop je sticker meer dan 25 tokens goedkoper wordt. Dus dan krijg je wel dat verschil krijg je dan terug. Dus dat is wel heel netjes. Maar de grootste wijziging zit hem in souvenir skins. Want een souvenir skin is eigenlijk, en dat was altijd wel heel vet, ik heb nog een aantal, zowel cases als skins, waar in de description staat, deze skin met de handtekeningen van of met bijvoorbeeld ik heb er eentje tussen CLG, Counter Logic Gaming en Cloud9. Met een sticker van Nuke en de handtekening van Schrout erop. En dat betekende dat op Nuke Schrout de MVP was in de ronde tussen CLG en Cloud9. En volgens mij, als ik met mijn muis overheen ga, kan ik zelfs zien welke ronde dat die MVP was. Dat is best wel vet. Maar dat hebben ze veranderd. Je kan namelijk nu een wapen zelf souvenir maken. En dan wordt die ook gekoppeld aan een specifieke match. Nu werkt dat, geloof ik. Ik heb er nog niet heel veel over gezien verder. Want dit is het skins onderdeel van Counter-Strike. Interesseert, vind ik leuk, maar het interesseert me nooit zo heel veel. Ik geloof hoe dat werkt is, je plakt er gewoon souvenirstickers op. En ja, dus gewoon stickers die je nu dus koopt. Ja. En badabing, badaboom. Dat betekent dat je ook trade-ups kan doen met souvenirwapens. En naar souvenirwapens. En het meest coveted souvenirwapen is de Op Dragon Lore Factory New. Met een Kenny S sticker op de scope. Dus ik ben benieuwd hoe dat nu gaat worden. Ja. Want die gaan gecraft worden. Dat is nou eenmaal een feit. Ja. Maar zeg maar, ja. Het blijft toch een beetje secondary, weet je wel? Van,
4: ja, snap
7: het. Het is
4: ik,
7: net
4: snap
7: niet
4: ik.
7: Echt. Maar goed, stage 1 van de Keulen Major. Dus van 2 tot en met 5 juni. Ja, goed, we weten het allemaal. Het is een Swiss system. Dus 3 winnen, je bent door. 3 verliezen, je ligt eruit. Ik geloof dat alle matches vanaf deze Major best of 3's zijn. Eerst waren dat alleen maar de elimination of promotion matches. Maar tegenwoordig is dus, voor zover ik weet, alles een best of 3. Ik kan heel even snel spieken. Dat is nog niet te zien. Nee, oh, oké. Okay. Nou ja, dat wordt nog bepaald. Maar ja, goed. Dit is dus gewoon het eerste toernooi. Op zich wel leuk. Gamer Legion, die spelen ook mee. En die zijn in Atlanta, dat was aan het begin van deze maand, 11 tot en met 17 mei, tweede geworden bij hun eerste grote toernooi waar ze gewoon aan meededen dit jaar. Op dat toernooi ook, was eigenlijk veel interessanter, heeft Navi in de kwartfinale 2-1 van Vitality gewonnen. Die hebben vervolgens ook het hele toernooi gewonnen. Vitality had iets van de afgelopen 13 of zo toernooien die ze meededen. Hadden ze alle 13 gewonnen, zoiets. Dus dit was wel even een leuke, gewoon een leuke middagje op Twitter. Ja. Van, oh die shit, if it can bleed, we can kill it, weet je wel.
4: Yeah.
7: Maar ja, dit is natuurlijk vaker voor het begin van de Major. Dat mensen zeggen van, oh mijn god, dit team is echt heel slecht aan het worden. En nu verliezen ze, zeg maar, 1 kwartfinale, dus het is niet eens dat ze heel slecht aan het worden zijn.
8: Maar dat zal altijd zien.
7: Ja, gewoon van, we moeten wat plays saven, want ja, weet je, bijvoorbeeld een Gamer Legion die nu tweede wordt, er is een heel grote kans dat ze gewoon niet voorbij stage 1 komen.
8: Nee.
7: Om de stomme reden dat al die andere teams weten hoe zij op bepaalde maps spelen. Dus dat is, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar dat zie je vaker. Dat, ja. En dat is heel vaak heel jammer, want ja, goed, dat maakt eigenlijk de weken daarvoor minder interessant dan de 3 weken na de Major, zeg maar. Hoewel nu na deze Major waarschijnlijk de player break van een maand is voor de zomer. Maar dat zien we dan ook wel weer. Ja goed, gewoon een heleboel teams die meedoen. De leukste, naar mijn mening, met de leukste naam Thunder Down Under. Ja, Australisch team met een aantal boys. Ja, het zou leuk zijn als die het weer eens halen, maar Kans is klein. Verder nog toernooien die werden gespeeld. Jazeker. 20 tot en met 24 mei. Dus dat was donderdag tot en met vandaag. Was de CS Asia Championships. En daar is een Braziliaans team eerste geworden. Want hè, waarom niet? Die speelde de finale tegen een Europees team op de Asia Championships. Het enige Aziatische team wat de playoff bracket haalde was de Mongols. Die zijn op de vijfde, zesde plek. Dus op de kwartfinale hebben die er zijn die eruit gegaan. En tot slot hadden we nog PGL Astana, wat eerder deze maand ook werd gespeeld. En daar is Team Spirit eerste geworden en zijn Falcons tweede. En dat was hem.
4: Alright, nou dan gaan we lekker door naar het eerste nummertje. Ik heb een bijzonder nummertje klaarstaan. Eentje waar onder andere, ja, die is echt van een heleboel artiesten. Maar onder andere van niemand minder dan Idris Elba. Hele bekende acteur. Beetje drum en bass nummertje. Hoop dat jullie ervan houden. Is Rise Again. En tot zo.

0: Rise Again van een heleboel artiesten waar met een hele rare naam die ik niet kan uitspreken. En Idris Elba. Dus dat. Nou, lekker nummertje. Lekker drummerbeest.
1: Ja, altijd, ja, jij zei Idris Elba heeft een nieuw nummer gereleased. Ik dacht, die is toch van de films?
0: Ja, onder andere. TV-series, van alles en nog wat. Die zijn van alle markten thuis. Maar we gaan even over iets anders hebben. Namelijk mijn spotlight van Horizon. Of zo, Forza Horizon 6. Uiteindelijk uit. Een game waar ik gek genoeg best wel hyped voor was. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo van race games hou. Ja. Ik vind ze leuk. En ik speel af en toe nog wel eens Need for Speed Underground 2 voor dezelfde fucking keer. Maar dat speel ik meer voor de nostalgie. En voor de arcade feel. Dan dat ik het echt doe omdat ik zo van auto's hou.
1: Ja, ik weet al waarom jij zo hyped bent voor deze game.
0: Nee, Corwin. Niet cute anime girls.
1: Oh,
0: nee,
1: dat ook. Corwin. Maar ik had meer over de Gundams. Nee.
0: Onder andere. Ja.
1: Nee, dit is natuurlijk de basis voor de engine voor de nieuwe Fable games.
0: Kijk, absoluut. Kijk, het is natuurlijk, en waarom ik hier ook gewoon heel erg benieuwd naar ben en sowieso benieuwd ben naar... dankjewel, Jindra. Dankjewel. Ik zeg niks. Waarom ik hier zo benieuwd naar ben, is inderdaad omdat Playground Games ook de volgende, Fable opnieuw gaan maken. En daar ben ik gewoon hartstikke benieuwd naar. Dus ik wilde wel eens even zien wat ze in de macht hadden. Had Forza Horizon 5 al een stuk gespeeld. Speelde zich af in Mexico, hartstikke leuk. Maar deze Forza game, die stond me eigenlijk op het lijf geschreven. Een game wat zich afspeelt in Japan. Het klopt. Nee, het hou je mond mee. Het kan gebeuren. Dit is echt, als je een scene moet kiezen voor autoracen, voor een racing game, dan...
2: Kies je een berg van Italië.
1: Kijk, een echt herkenner.
2: Ja,
0: kan ook. Ja.
2: Nee, maar ik snap het wel. Japan is wel gewoon mooi landschap.
0: Voornamelijk ook met...
2: Gevarieerd ook.
0: Ook nog een actieve underground racing scene. Daar nog steeds. In Tokio weet ik in ieder geval. En dan, elk land heeft wel een underground racing scene. Dat is niet zo heel bijzonder. Maar dit is wel echt op een next level. Ik heb daar ooit een keer een hele video van Yes Theory, weet ik. Die is daar een keer mee gaan lopen. En dat is gewoon best wel vet. Dat is net Fast and the Furious 3, maar dan in real life.
2: Had ik jou die video niet gestuurd? Of hadden wij het daar een keer over gehad?
0: Volgens mij hebben we het daar een keer over gehad.
2: Het is inderdaad echt een fucking vet video. Ja,
0: en ook dan nu deze game is eigenlijk gewoon Fast and Furious 3 Tokyo Drift, maar dan in game formaat. En dat is gewoon het hele leuke eraan. Het is denk ik de Forza game met de mooiste en grootste en best uitgewerkte wereld en overworld die er is. De locaties zijn super gevarieerd. Je hebt heel veel van die... De bergroutes met heel veel van die hairpin de bochten met allemaal van die sakura trees en allemaal van die bloesem die dan over de grond en ook met de nieuwe engine dat die ook effectief ronddwarrelen. Ja, dit is echt een plaatje. En dat je dan vervolgens gewoon daar aan het rijden bent en 5 minuten later zit je in hartje Tokio, rij je over Shibuya Crossing heen. En voelt het echt als een andere wereld. En dat vind ik dat Forza 6 fucking goed doet. Is gewoon de worldbuilding. Het voelt ook niet als een chore om rond te rijden. Maakt niet uit hoe lang het is. Naar de andere kant van de map voelt niet als een chore. Er zit zoveel variatie in het wegdek. Variatie in routes die je kan nemen. En ook natuurlijk auto's die je kan rijden. Want dat is natuurlijk waar Forza om draait. Zijn de auto's. Die krijg je in overvloed. En dat vind ik altijd ook een van de jammere dingen. Ik vond juist de hele minimalistische shit van Need for Speed. Dat je gewoon, je begon met 1 auto. Daar ging je echt veel mee rijden. Mm. Die ging je echt flink upgraden. Dat moet je ook echt wachten voordat je die auto helemaal kon upgraden. Ja, dat heb je niet in Forza. Forza draait meer om de... Zorg ervoor dat je de juiste auto hebt voor de juiste race. Dan echt, zorg ervoor dat je auto zo goed mogelijk is.
2: Ja, maar Forza is er ook meer een rally-spel dan... Ja. En dat is in rally, is dat een heel groot... Dat is eigenlijk hetzelfde als Formule 1. Zitten mensen van, maar dat is toch heel de tijd dezelfde auto. Ja, het is hetzelfde chassis, maar...
0: Maar het is de bedoeling,
2: De motor is ook grotendeels hetzelfde, maar de airflow is op sommige circuits anders. Ja. Omdat het gewoon geoptimaliseerd is.
0: En dat is wat je ook heel erg merkt in Forza. Forza shined in de hoeveelheid en collectie aan auto's die ze hebben. Maar ook in de individuele besturing van de auto's. De auto's voelen ook echt distinctief verschillend. Bepaalde auto's zijn echt vele malen beter met het driften en bochtjes nemen dan andere auto's dat we zijn. En sommige auto's zijn vele malen beter off-road, want dat is ook een heel groot aspect van de game, off-road racing, dan andere auto's dat er zijn. En zo krijg je echt ook, je moet kijken naar, heb je een auto die voorwiel is aangedreven, achterwiel is aangedreven of vierwiel is aangedreven. Maakt een heel groot verschil met hoe jij door bochten heen gaat, ja of nee. Je kan in settings dingen als ABS aanzetten, je kan traction control aanzetten, je kan lane assist zelfs aanzetten. En dat hebben ze dus zo verwerkt.
2: Dat kan heel funny.
0: Je kan letterlijk je auto gewoon helemaal zelf laten rijden. Dat is een functie. Dan kan je bijvoorbeeld van A naar B als je even bezig bent en je hebt even geen zin om te rijden. Ik zet het niet aan, maar het kan. En het voelt gewoon zo kloppend. De reactie van de auto's, de reactietijd die je hebt. Je hebt een langere remweg bij nat wegdek. Het klopt. Er is ook echt over nagedacht. En het vette is ook nog, ik speel gewoon met muis en eigenlijk niet echt met je muis, maar gewoon met mijn toetsenbord. Daar rijd ik mee rond. En het grappige is, ook al heb ik geen rumble, geen effecten dat voel je niet, voel ik toch mijn wegdek. Als ik over ijs heen rijd, voel je dat die, snap je een beetje wat ik bedoel?
2: Ja, ik snap het wel.
0: Je voelt het niet, maar je voelt het ook weer wel.
2: Ja, de reden dat je het voelt is omdat je weet hoe die auto rijdt en je weet ook hoe ijs voelt. En daarom weet je hoe het voelt om op ijs te rijden met die auto, ook al doe je dat niet.
0: Ja,
1: en dat is, moet ik een beetje denken aan het Boneworks principe.
2: Ja.
1: Alles is zodanig goed uitgecalculeerd en alles zit zo goed in de fysica dat desondanks het feit dat je het niet voelt in VR of in dit geval in de in Rumble, voel je het wel. Brein die trickt je daarin of zo.
0: Dit is echt, er zijn ook echt van die collectible auto's in. Je kan ook gewoon heel erg veel. Je kan ook bijvoorbeeld gewoon zo'n hele oude Honda City aanschaffen. Als je niet weet wat Honda City is, googelt maar eens. Het is echt, het is toch kleiner dan zo'n oude kleine kut Peugeot, zeg maar. En dat je die dan gewoon helemaal custom tuned en custom upgrade, zodat hij gewoon een topspeed kan halen van 315 km per uur. Ja, dat is echt heel leuk en heel grappig. Maar vervolgens kan je ook gewoon weer lekker in oude Opels rijden, die je helemaal kan optunen tot een of andere dirt / rally car. En dat maakt het gewoon zo gevarieerd. Ja, en dan heb ik het nog niet eens over de fucking vette eindevents. Want je hebt, zeg maar, de game bestaat uit twee storylines eigenlijk, of twee career paths die je volgt. De ene is de tourism career path. Dat is gewoon explore Japan, doe een paar races die heel erg Japans exclusief zijn, noem het maar op. En dan heb je daarnaast ook nog de Horizon Festival. En dat is eigenlijk jouw mainline. Haal deze races, wordt goed genoeg voor de volgende onderdeel van het festival. Maar daardoor heb je dus ook voor het eerst in de Forza game echt een beetje het gevoel van progression. En ook dat je echt van niks begint en uiteindelijk helemaal in de big leagues eindigt. Mm-hmm. En dat werkt heel erg goed. Maar het is oprecht, ik vind de map zo fucking mooi gemaakt dat dingen als daytripjes maken of gewoon een beetje rondcruisen van A naar B zonder doel voelt al gewoon fijn en voelt leuk. Even een auto die je net hebt gekocht in stockversie rijden, zodat je dan een beetje kan checken van, oké, maar wat wil ik met deze auto gaan doen? Hoe gaat hij door zijn bochten heen? En ja, ik heb nog nooit zoveel nagedacht bij een racing game. Maar je gaat het op een gegeven moment doen als je gaat merken van, oké, dit is een Ford Mustang Shelby GT. Die heeft een lekkere achterwielaandrijving. Gaat lekker door die bochten heen. Als ik daar nog drift tires op zet, ja, dan heb je echt gewoon een driftbeest voor in de bergen. En dat werkt dan ook gewoon nog eens heel erg goed. Dus echt, jongens, als je een beetje van racing houdt en vooral van niet te serieus een klein beetje arcade, dan is they cooked again, zou ik zeggen. Ja, er is tot dusver geen slechte Forza Horizon game geweest, ook objectief gezien. Die zijn,
1: dat zijn echt goede games.
0: Ja, omdat ze gewoon echt heel veel tijd en liefde in hun systems en mechanics stoppen. En dat is iets wat ik meeneem voor Fable.
1: En dan is er wel één grote vraag. Heb je natuurlijk al de classic overconfident mistake gemaakt in Forza? Dat ik, oh nee, die assist die heb ik helemaal niet nodig. Oh, die bocht, daar kan ik wel doorheen.
0: Ja, vooral, oh, ik hoef er niet voor af te remmen. En vervolgens ergens beneden aan de berg liggen, omdat ik gewoon keihard uit de bocht vloog.
1: Maar, of die traction control uitzetten en dan vervolgens een bocht pakken en compleet uitspinnen.
0: Ja. Maar als je dat onder controle hebt met de juiste drift mechanics zonder traction control.

0: Dat en ik gebruik dan echt uit. Even die stilte.
1: Ja, best wel vaak. Maar dat maakt helemaal niet uit. En soms doe ik het ook gewoon, ben ik goed door een bocht heen gegaan, maar dan denk ik, nee, ik kan beter. Of ik wil gewoon even een mooie drift. Ah, gemiste kans. En dan doe ik daar gewoon even terug, weet je wel. Dus dat is leuk. Hé, laatste kwartiertje, want ik wil je echt nog wel even tijd aan besteden. En desnoods, Jindra, gaan we hier volgende week gewoon nog even op door. Maar we hebben echt geweldig goed nieuws gekregen afgelopen week. Namelijk Warhorse Studios, de makers van Kingdom Come Deliverance, gaan nieuwe games maken.
2: Ja,
1: en dan niet zomaar games. Nee, ze hebben 2, en dit moeten we even gewoon zeggen van, ze hebben gezegd dat ze eraan gaan werken. Dat is, of dat ze eraan werken. Dat is een beetje een ding. Maar ze zijn niet alleen bezig met een nieuw Kingdom Come Deliverance project, waarvan we overigens ook nog niet weten of dat dan de derde in de trilogie gaat worden van Henry. Of een compleet nieuw iets gaat worden. Ik moet Case for die 2 ook nog eigenlijk uitspelen, dus ik weet ook niet of er nog een derde kan komen. Dat weet ik oprecht niet. Maar de tweede game waar ze aan werken, daar gingen al wat geruchten over. Maar dat is dus nu bevestigd. We krijgen een Middle-earth open world RPG gemaakt door de koningen van open world RPG's. En dat kan ik ze nu al noemen. Want als je kijkt naar hoe zij Tsjechië, of in ieder geval Bohemia hebben neergezet.
2: Ja, vet.
1: Echt kudo's. En dit is gewoon we krijgen de perfecte treatment. En ja, hier moeten we natuurlijk wel even over praten, jongens. Dat is, want dit is denk ik een droom die uitkomt. Want we hebben nog nooit een goede, en dan moet ik even nadruk zeggen, een goede, complete open world Lord of the Rings game gehad. Tenzij je, want ik weet dat daar een hele trouwe fanbase aan vast zit, Lord of the Rings Online meetelt. Maar die tel ik in dit geval niet mee, omdat het even gaat over single player open world RPG's. En die hebben we gewoon nog niet gehad. We hebben War in the North gehad. Die was decent, maar dat was geen open world RPG. We hebben natuurlijk de Shadow of Mordor en Shadow of War.
0: Ja, maar dat waren geen open world games.
1: Ook geen open world. Waren hack and slash games. Waren geen open world
0: RPG's. Dat waren fantastische hack and slash games. Maar inderdaad niet meer dan dat.
1: Nee. En het had ook niet anders hoeven worden dan
0: dat. Nee. Dit was waar ze voor gingen, deze perfect.
1: Deze perfect.
0: En ik ben iemand, ik heb vroeger, zeker als kind, ik speel ze nog steeds. Ik speel best wel wat hack and slash games. Een goede hack and slash game is echt moeilijk te vinden. Dat sta je verbaasd over.
1: Ja, de God of War, daar blijf ik bij. God of War is dus denk ik wel een van mijn.
0: Maar heeft hij de oude bedoel je? Want die nieuwe zijn niet echt meer hack and slash.
1: Oh, zeker.
0: Ja, hebben die hetzelfde ook met van die 100 combo's en zo?
1: Niet met 100 combo's. Het is iets minder hack and slash dan de oude.
0: Want die oude was inderdaad echt pure hack and slash. Met eigenlijk bijna geen echte moeilijke puzzels, zeg maar.
1: En als we dan gewoon even gaan kijken naar, je wilt een... Kijk, ik ben van mening, ik snap ook waarom er nooit zo'n open world Lord of the Rings game is gemaakt. Omdat letterlijk dat zo moeilijk is om goed te doen.
0: Print money, maar inderdaad wel.
1: Het is één. Het is heel makkelijk om te floppen. Want het is een bestaande IP. Wat lastig is om daar iets bij te doen als het al een bestaand verhaal is. Weet je wel? Dus een nieuw verhaal maken zou kunnen, maar dat is een lastig ding. De tweede, technically, de wereld is fucking groot. Hoe ga je dat in godsnaam met al die mystieke wezens en belichtingen en verschillen? Hoe ga je dat in godsnaam technically doen? Ja, dat weten we gewoon allemaal niet. Maar als je dan gaat kijken naar hoe Kingdom Come Deliverance 2 is gebouwd, en als je gaat kijken naar die wereld, kijk, die is echt niet zo groot als Middle-earth. Maar als je kijkt naar de details in die wereld, ik denk,
0: en ik denk
1: kunnen dat werelden maken. Maar.
0: Ja, maar ik denk dat met het geld wat ze hebben verdiend met Kingdom Come 2, dat ze daarmee ook gewoon kunnen zeggen, oké, we investeren in een team wat gewoon, weet ik veel, 100 man is, wat die wereld gaat maken. Ja. Jullie gaan niet combat, enemies, niks. Jullie maken de wereld.
1: De wereld.
0: En ik denk dat ze daar het geld voor hebben om daarin te investeren, om zo nog 100 keer veel meer geld te verdienen.
1: Dat is ook een development techniek die ik even wil aanhalen, die ooit bij The Witcher is gebruikt. Waarbij ze zeg maar gewoon, dan werkte ze aan een area. En niet zozeer van, ze werkte aan de combat, of ze werkte aan kleding van bepaalde. Nee, ze werkte aan een area. En
0: dus ook met van de huizen die er staan tot de aankleding van de huizen. Ja, alles. Dat is vet.
1: Waardoor je dus ook gaat kijken naar, iemand is dan bezig met huisje te plaatsen. En in dat huisje plaatst die, weet ik veel, een chest. Dan zitten we dingetje in en een tafel hier en een stoel daar. Noem het maar op. En dan gaat die persoon vervolgens ergens anders naar kijken. Maar dan komt er dus nog iemand anders even die denkt, hey, ik ga even kijken wat mijn vorige developer

0: heeft gedaan, dat huis. Ik ga kijken of ik nog wat kan toevoegen. Waardoor je dus gewoon steeds nieuwe dingen krijgt en je een super gevulde wereld krijgt. Ja, en ik vind oprecht hoe ze dat in Case die hebben gedaan, echt heel erg goed, die worldbuilding. Zelfs Case die 1 was al handcrafted. Case die 2 is dat uiteraard ook.
1: Ja, uitgebreid, ja, meer.
0: Maar deze mensen kunnen echt games maken. En kijk, Case die 1, dat was ook een hoe noem je dat? Unfunded. Of in ieder geval geen officiële funded. Dat kwam later pas game. Daar hebben ze echt helemaal via Kickstarter uiteindelijk wel echt iets van 1 miljoen of zo in budget. Maar 1 miljoen is niet heel veel.
1: Voor een game is dat niks.
0: In de grote gaming-industrie is het echt niks.
1: In de kleine gaming-industrie is het ook niks.
0: Is het ook niks? Nee. En je ziet nu dat met een beetje meer budget ze echt de dijk van de fucking game hebben neergezet. Ik vind het nog steeds jammer dat geen prijs heeft gewonnen. Maar ik snap het wel, want het is en blijft wel.
1: Het is niet voor iedereen. Nee. En dat is juist heel goed. Het is goed eigenlijk dat hij geen prijs heeft gewonnen. Ja. Want dat betekent dat het een audience heeft. En dat ze ook nog steeds naar die audience werken, zeg maar.
0: Dat. Ze zijn... ik heb zoveel mensen zeggen, yo, echt elke fucking handeling is iets wat je letterlijk moet doen. Ja, dat klopt. Dat is ook onderdeel van de game.
1: Vaker in het echte
0: en
1: leven.
0: En inderdaad gewoon van, yo, ik kan niet eens fatsoenlijk vechten. Ik word in 3 klappen, word ik neer. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ja, jouw karakter weet ook niet wat hij aan het doen is. Dus succes. En ja, als we dit op een goede manier kunnen toevoegen in Lord of the Rings. Want wat ik ergens ook wel heb bij Lord of the Rings. Kijk, KCD is natuurlijk heel erg van, je speelt echt een average guy. Maar Lord of the Rings is wat epischer, groter. Wat meer, ja, echt high fantasy. Dus is jouw karakter, gaan ze dan weer voor de niet-snut route? Of kiezen ze vervolgens gewoon om echt ook iets anders te gaan doen? En bijvoorbeeld gewoon van, ja, nee, we gaan een... je wordt toch wel iets meer van een episch karakter die wat beter in zijn vechten. Maar ja, het kan van allerlei kanten op gaan. Hoe zien jullie dat een beetje? Wat zouden jullie vet vinden? Voor een Lord of the Rings open world RPG, als we het even over hebben, geketerd aan de, of gelinkt aan de films, of hè, het officiële verhaal, juist iets compleet apart.
1: Dat vind ik een lastige.
0: Ja.
1: Want, kijk, het complete verhaal is niet echt een open world RPG, want het gaat van A naar B naar C naar D en je bent klaar. Dus, als je kijkt naar puur een open world RPG waarin jij, want het is hè, een roleplaying game, speel jij een karakter in, dan zou het niet logisch zijn als je de films volgt. Want daar, zeg maar, jij kan wel bijvoorbeeld, zou kunnen, oh, je kan ook als ork spelen, ik zeg maar wat. Alleen dan kan je dus niet winnen, want je volgt films en in de films verlies je.
0: Ja.
1: Dus ik zou voor dit spel zeggen, hou het gewoon, doe een nieuw iets. Ik bedoel, Tolkien heeft zoveel geschreven, ga ervoor. Ja. Maar ik zou zeggen, hebben jullie ooit Return of the King op de PlayStation 2 gespeeld?
0: Nee, maar dat is een baller game.
1: Gewoon een hub. En je kon ook je karakters upgraden. Je kon ze levelen, weet je wel, dat soort shit. Maak gewoon weer dat. Maak dat. Het hoeft dat voor de films. Ja. Weet je wel, gewoon geen open world. Gewoon lekker level-based. Lekker simpel. Maar
0: en als we het dan hebben over, want dat bijvoorbeeld doet Casey die wel heel erg goed, is ze kiezen 1 karakter waar ze een verhaal voor bouwen.
1: Ja.
0: Dat is het lastige wanneer jij een game maakt waarbij je verschillende rassen kan kiezen en noem maar op. Je bent niet, je voelt je never nooit, je zal je never nooit 100% de main character van je verhaal voelen, want het verhaal is niet voor jou geschreven.
1: Nee, is dat op zich ook wel niet heel erg? Want jij bent ook niet de main character, het is een RPG, jij bent gewoon een guy, weet je
0: wel? Ik zou het oprecht, wat ze oprecht ook gewoon vet zouden kunnen doen, is het tegelijkertijd laten afspelen met de War of the Ring. Dus het verhaal van de War of the Ring. Maar dat jij compleet iemand anders speelt. Dat jij niet meegaat met die, dat jij gewoon door die hele wereld kan lopen.
2: Ik zou het juist heel vet vinden als ze dit voor Saurons tijd zouden doen.
1: Ja, want zeg maar, het ding met als je de zeg maar, ook in het verhaal zeg maar speelt, maar je speelt niet als iemand van de Fellowship of whatever. Ook het probleem daarmee is, je weet al wat er gaat gebeuren. Je weet al van, moet ik naar, naar Mount Doom, weet je wel. Dat weet je al van, het eindigt hier, weet je wel. Dus dat is zo'n ding dat ik denk.
2: Ja,
1: begrijp me niet verkeerd. Ik wil heel graag een nieuwe Lord of the Rings spel, wat de films of de boeken, dan wel eerder de films, dus denk makkelijker, volgt. Alleen, dat zou geen Dat zou niet goed werken als open world RPG.
2: Ik denk dat dat inderdaad te vast ligt in steen. Ja. En daarom zeg ik ook, ik zou dat heel graag in de tijd van Melkor of Morgoth willen zien.
1: Ja joh, gewoon fuck it. De dwarfs tegen de elven, een dikke oorlog. En jij bent gewoon een human die het allemaal niks moet. Ja. Dat lijkt me ook wel lastig.
2: Ja, precies. En dan je gewoon lekker een beetje komen.
1: Gewoon op afstand
2: zitten
1: kijken.
2: Het is een verhaalgedeelte. Natuurlijk, er zit een einde aan. Maar er is zo'n groot stuk tussen het einde van Morgoth. Dat je kan er zoveel in experimenteren en losse verhalen in creëren. Het is een heel groot tijdperk waar ongedefinieerde verhalen in staan. We weten dat het er is. We weten in grote lijnen een klein beetje wat er gebeurt. Maar het is nou niet zo dat we super in detail diplomatieke dingen weten van het tijdperk wat er daar gebeurt. Dat de dwarfs in oorlog zijn met de elfs. Nou, dat zal waarschijnlijk wel. Maar
0: ja, kijk, weet je, het is een hele...
1: Waarschijnlijk wel.
0: Het is een hele... Ja, dat blijft gewoon een ding. Ja. Vind ik heerlijk. Maar het is gewoon een... Er is genoeg content. Er is genoeg mee te doen. Ik
2: Absoluut.
0: Hoop dat ze een goede mix weten te vinden. Met een semi-wat kleinschalige ervaring, zeg maar. Dus dat je wel een open wereld hebt. Maar ik bedoel, kleinschalig. Dat jij niet bezig bent met oorlogen of noem het maar op.
1: Nee, maar je bent gewoon een guy inderdaad.
0: Een guy,
1: ja.
0: Of juist dat je dat het een game wordt waarbij je gewoon bij wijze van spreken... je speelt Aragorn in zijn jongere jaren. Een voorbeeld, hè? Zoiets, dat ze daarvoor zouden gaan. Maar goed, dat is nog heel ver weg. Het maar we gaan jullie er wel voor op de hoogte houden. Voor volgende week gaan we even een klein beetje vooruitblikken... naar hoe heet dat nou? Summer Games Fest, want dat zitten we aan te komen. Dat is misschien zelfs volgend weekend of het weekend erop. Of in ieder geval die week daarna. We gaan een State of Play krijgen. We gaan een Xbox persconferentie krijgen... met een hele direct daarna over de nieuwe...
1: Ja, het is niet komende week, de week erop.
0: Ja,
1: 5 juni begint het.
0: Gears of War game. Mogelijk ook, hè. Copium, Hopium, Elder Scrolls 6. Blijf het altijd maar zien. Het begint nu wel echt te dringen dat ik denk van... ja, jongens, kom op. Starfield is klaar. Laat me wat zien. Maar ik hoop dat ze gaan voor de kortere aankondiging op een snelle release. Wat ze eerst ook altijd deden. Maar goed.
2: Ja. Ze zijn natuurlijk gewoon aan het wachten tot ik mijn CPU heb geüpgrade.
1: Uiteraard.
0: Allemaal van jou.
1: Bedankt Corwin. Dat gaat dus nog 10 jaar duren.
0: Ja.
1: En daarmee gaan we de show eindigen.
0: Ja, inderdaad. En nog een nummertje jullie klaarstaan. How You Remind Me van Nickelback. En dan gaan we hem afsluiten. Zoals we dat altijd doen.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Mijn hart stond 8 minuten stil.
2: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
3: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen, lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Well, dit is de Vela Update.
1: Mijn naam is Maarten van Leeuwen. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Eén restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zieke kinderen voelen zich beter bij de Liedjesfabriek. Want wat als een ziekenhuisdag ineens verandert in een dag in de studio? Een microfoon, muziek en even ben je geen patiënt meer, maar artiest. Bij de Liedjesfabriek maken zieke kinderen hun eigen lied. Een lied dat ze nooit meer vergeten. Ontdek de liedjes op liedjesfabriek.nl en help ons mee muziek te maken die ertoe doet.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoring nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10 tot 12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie en corruptie. De officiële uitslag van de parlementsverkiezingen wordt morgen verwacht. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Eén restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

you tell me?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In de recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Een bestuurder heeft zijn rijbewijs in moeten leveren nadat hij flink te hard reed op de Graaf Engelbertlaan. De politie controleerde daar de weg op snelheidsovertreders. De 22-jarige Roemeen reed 124 km per uur, terwijl hij er maar 50 mag rijden. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een boete omdat hij geen identiteitsbewijs had. Zaterdagavond is op de Grote Markt in Breda een grote vechtpartij uitgebroken, waarbij volgens de politie ongeveer 40 mensen betrokken waren. Er werd gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Eén restauranthouder liep schade op. De politie hield een 31-jarige man uit België aan. Hij wordt gezien als zowel verdachte als slachtoffer. De oorzaak van de vechtpartij wordt nog onderzocht. De politie vraagt mensen die zaterdagavond aanwezig waren op of rond de Grote Markt en iets hebben gezien of gehoord om zich te melden. Vandalen hebben de Julianalaan geblokkeerd met 5 vuilcontainers. Wijkagenten van Breda Zuidwest hebben dit gemeld op social media. Het blokkeren van de drukke straat is erg gevaarlijk en daarom hebben agenten de bakken verwijderd. Wie de containers heeft geplaatst is niet duidelijk. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

heel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Mijn hart stond 8 minuten stil.
3: Ik ben 80 keer in het ziekenhuis geweest en 5 keer geopereerd aan mijn hart.
4: Een hartafwijking is de nummer 1 doodsoorzaak bij kinderen tot 15 jaar. Elk kinderhart dat stopt, is er 1 te veel. Steun Stichting Hartekind. Ga naar hartekind.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu. Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiersen. In de Rogussenstraat heeft een brand gewoed in een elektrische auto. Daarbij is gebruik gemaakt van een nieuwe blustechniek. Hiermee worden kleine grindkorreltjes met een hoge drukspuit in het accupakket van de auto gespoten. Zo kan er geen zuurstof meer bij de brand. Elektrische auto's staan er onbekend dat het vuur kan oplaaien nadat deze met water of schuim is geblust. Hiermee moet dat worden voorkomen. De werkgroep Monumentale Kunst zoekt een plek voor een naoorlogsschilderij. Het stuk staat bekend als een bijzonder stuk Breda's erfgoed. De kunstenaar Leo Creton overleed in 2013 en maakte een smeedwerk met inleg van mozaïek. Nu wordt er dus gezocht naar een nieuwe locatie. Geïnteresseerden kunnen contact zoeken met de werkgroep Monumentale Kunst. Opnieuw is er geprobeerd om een Dixie in de brand te steken. Het gebeurde op de hoek van de Maarten de Vriesstraat en de Lemairestraat. Het is de 10e melding van een brand in een mobiel toilet in 2 maanden tijd. Het is niet duidelijk wie de brand sticht en de politie is druk bezig met het onderzoek. Tot zover de Breda Update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.